0: resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die

0: ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Klantkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Rick van der Velde en dit is Link FM Regio Nieuws.
5: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het Aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het Aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652-521183. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 7 uur. De toegang is gratis.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
3: En nu terug.

0: Gold in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, wijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen.

0: dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag.

0: zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het hele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM Regio Nieuws.
5: Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Bookie Wookie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni verandert het terrein aan de Ruigendijk 20 in Oudenhoorn in één groot feest tijdens het Trek-a-Trek Farm Festival. Vrijdagavond om 6 uur beginnen de eerste wedstrijden en aansluitend is er een tentfeest. Op zaterdag worden de eerste wedstrijden gereden om 12 uur. Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Er is een kinderplein met springkussens, sminken, stoepkrijten en spelletjes. En er is een speciale traptrekkerrace. Kaarten zijn voor €10 per stuk ter plaatse te koop en ga voor meer informatie naar farmfestival.nl en hou de socials in de gaten. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
4: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij Kooi Care Hoekse Waard als een vis in het water. Kooi Care is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
3: En nu terug naar...

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, wijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met

0: weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: locatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis.
1: Tot zover het Link FM Regio Nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: En nu terug naar

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert-app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zou gaan. Bewoner Tinus vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar want er zijn toch de High Five straat, dus die doet met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nog een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, vooral als je s'avonds moet werken of andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma bij Nobel aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en het gehele programma van het evenement vind je op farmfestival.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: regio nieuws op Link.
1: Goedendag, mijn naam is Riek van der Velde en dit is het Link FM regio nieuws.
2: Word jij ook zo blij van zingen? Kom dan op donderdag 4 juni naar Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis en zing mee met het aanschuifkoor. Je hoeft hiervoor geen geweldige zanger of zangeres te zijn, want het gaat vooral om het plezier in samen zingen. Het aanschuifkoor duurt van 2 tot 4 uur en meedoen is gratis. Heb je vragen? Bel dan met Gerard de Werk via telefoonnummer 0652 521183. Van 1 tot en met 8 juni is het de Week van de Bibliotheek. Alle vestigingen in de regio zetten hun deuren wijd open voor jong en oud. Kom langs en ontdek alle inspirerende activiteiten, zoals een openles Tai Chi, een workshop porseleinstippen, de Boekie Woekie Night en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar de website bzhe.nl. Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 en de deuren gaan open om 19:00. De toegang is gratis. Op zaterdag 6 juni kun je duurzaam en dichtbij shoppen bij de Tuintjesmarkt in Zuidland. Van 10 tot 4 uur verkopen meer dan 50 bewoners vanuit hun eigen tuin, oprit of garage allerlei spullen zoals speelgoed, kleding, puzzels, paardenspullen, kunst, kleinmeubilair enzovoort. In aanloop naar 6 juni vind je meer informatie en een plattegrond op het Facebook- en Instagram-account Tuintjesmarkt Zuidland.
1: Tot zover het Link FM regio nieuws. Meer nieuws vindt u op onze website www.linkmedia.nl.

0: NL.
1: Link weer.
2: De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het. Doen het. Doen het.

0: Link actueel.
1: In de bibliotheken van Hellevoetsluis en Spijkenisse kun je op dinsdag 2 juni en dinsdag 9 juni terecht voor een beginnerscursus ChatGPT. Je gaat aan de slag met de basis van ChatGPT en je ontdekt onder begeleiding de geheimen van generatieve AI. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: Overal en

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm.

0: naam. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. Onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten hebben daarbij geweld gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt die daarna op de grond viel. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden op 64-jarige leeftijd. Hij overleed aan de gevolgen van prostaatkanker. Helmoes overleed afgelopen donderdag. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk live presenteerde. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12:00 wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert-app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
7: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
8: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
7: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
8: Check Sunday's.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 'smiddags terecht in bibliotheek De Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link actueel.
1: De Sportweek via Polders is weer in volle gang en tot en met 6 juni kunnen mensen meedoen aan allerlei activiteiten als de mutrun, een spelletjesmiddag en zelfs een knakworstenrace staat op het programma. Voorzitter Alexander praat ons bij over wat je kunt verwachten tijdens de Sportweek van Vierpolders.
2: Er is een auto ontstaan in Vierpolders met een paar mensen onderling. Dat is 57 jaar geleden. En we gedacht van nou, we gaan eens in 1 of 2 dagen gaan we eens een keer wat activiteiten organiseren voor het dorp. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot 10 dagen. Nou, op dit moment zitten we midden in de ouderenbrunch. Dus de oude inwoners van Vierpolders krijgen een brunch aangeboden van sponsoren. En vanavond hebben we een bingo, morgen hebben we een pubquiz. Zaterdag is er een vlooienmarkt, de mutrun, slagbal, ga zo maar door. Gewoon 0 tot 100 zijn ze welkom.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
3: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Kokenbind.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, Kreutse Koker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onder

0: onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Inspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Het was zondag 24 mei druk tijdens de Zundap en Oldtimer Meeting in Vierpolders. Tientallen oldtimers en honderden Zundap stonden in de zon te pronken voor het massaal toegestroomde publiek. We spraken met Marieke van de organisatie over het drukbezochte evenement in onze regio.
2: Ik kom totaal niet uit Zundaptijd, maar als ik ga met mensen om die hele, echt onwijs liefhebbers zijn van de Zundap. En dan zie ik hoe zij daarvan genieten. En daar mag je alleen maar blij mee zijn dat mensen zo'n hobby hebben en daarvan kunnen genieten.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: Het is link om naar te luisteren, maar je zingt ze allemaal mee.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
7: Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. De organisator van de Groningse Marathon benadrukt dat het utopisch is om te denken dat er niets kan gebeuren als tienduizenden mensen tegelijk sporten. Op de A4 vlakbij de grens met België heeft een dodelijk ongeluk plaatsgevonden. Volgens de politie gaat het om een fatale aanrijding met een persoon. Over de exacte toedracht zijn nog geen details bekendgemaakt. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden, onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen. En wie overdag graag naar muziek of een podcast luistert via oordopjes of een koptelefoon, doet er goed aan deze rond het middaguur even af te zetten. Om 12 uur wordt er namelijk een NL-testbericht verzonden. En het bijbehorende geluidssignaal kan via een hoofdtelefoon erg hard aankomen. Het testbericht verschijnt op mobiele telefoons, reisinformatieschermen en het openbaar vervoer, maar ook via de NL Alert app. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
9: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
11: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Catharina Thuis op Voorne organiseert regelmatig fietstochten in de regio om de noemers samen op pad. Om de fietstochten mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen met bewoners.

0: Lina van Catharina thuis op Voorne vertelde hier in gesprek met Link meer over.
1: Nou, samen op pad is eigenlijk een algemene noemer waarbij het gaat dat de bewoners bij ons wat vaker uit huis komen. Je moet je eigenlijk voorstellen, het zijn mensen die vaak een vorm van dementie hebben, nog best wel heel veel kunnen, maar het niet meer zelfstandig kunnen en daardoor heel veel binnen zitten. En samen op pad is een manier om met een maatje mee naar buiten te gaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan inderdaad door samen te fietsen of te wandelen of even de markt te bezoeken. Maar dat maakt dat zij net gewoon even wat meer vrijheid hebben dan alleen maar in huis te zitten. Je gaat als vrijwilliger ga je op pad met iemand waar je ook wel een vorm van een klik mee hebt. En ja, een van de oproepen die we nu gedaan hebben gaat specifiek over de duofiets, waarin je samen met ondersteuning van de fiets gewoon rondes kan maken in de regio waar je dan het maatje bezoekt, zeg maar.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust.

0: in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heavyweight. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
3: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne-Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
4: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
11: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmiddelen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad.

0: Link actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zal gaan. Bewoner Tinus vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar want er zijn toch de High-Five-straat, dus je doet het met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nogal een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, ja, vooral als je s'avonds moet werken of een andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
5: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en bad.

0: ontzorgen u van A tot Z. Want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
2: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
6: Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit kan worden. En dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken de beurs. En de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint. Maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen. En dat is via cryptobeurzen. Bij marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren meerdere hardlopers onwel geworden. En dat komt door de drukkende warmte. In zowel Amersfoort als Utrecht moest volgens de veiligheidsregio iemand worden gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op vanwege een tekort aan ambulances om alle slachtoffers te behandelen. Voormalig EO-presentator Menno Helmoes is overleden aan de gevolgen van prostaatkanker. Tussen 1992 en 2010 was hij een bekend gezicht bij de EO, waar hij programma's zoals Langs de Lijn, Omega en Helpdesk Live presenteerde. Menno Helmoes is 64 jaar geworden. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor
8: tuinaanleg.nl.
10: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
12: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf.

0: legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

0: pronken voor het massaal toegestroomde publiek. We spraken met Marieke van de organisatie over het drukbezochte evenement in onze regio.
1: Ik kom totaal niet uit die Zundaptijd, maar als ik ga met mensen om die echt onwijs liefhebbers zijn van de Zundap. En dan zie ik hoe zij daarvan genieten. En daar mag je alleen maar blij mee zijn dat mensen zo'n hobby hebben en daarvan kunnen genieten.
0: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
2: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne-Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximum temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het
0: zuiden. Reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
13: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
12: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
13: Check sundays.nl.

0: Link actueel.
1: Vrijdag 5 juni en zaterdag 6 juni staat het Trekker Trek Farm Festival weer op het programma bij Nobel aan de Ruigendijk nummer 20 in Oudehoorn. 2 dagen lang kun je terecht voor Trekker Trek wedstrijden en allerlei andere leuke activiteiten voor jong en oud. Meer informatie en het gehele programma van het evenement vind je op farmfestival.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Brest Theater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgende seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken. Ja, wat komt er? En die zijn soms pas volgend jaar mei te zien. Of aankomende september. Zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een soort 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint-Leonardus en Gonda. Gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek. Huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en dek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een kliniek, maar die zitten vaak vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Het Financieel Dagblad schrijft over wat mogelijk de grootste beursgang ooit wordt. Dat is die van SpaceX. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk gaat over een paar weken naar de beurs en de hype is nu al enorm. Particuliere beleggers proberen massaal alvast aandelen te scoren voordat de officiële handel begint, maar dat kan alleen nog via dure en ingewikkelde omwegen. In Nederland is er eigenlijk maar één manier om nu al aan SpaceX aandelen te komen en dat is via cryptobeurzen. De politie heeft op sociale media veel bedreigende en beledigende reacties gekregen onder een bericht over een aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Vanwege de heftigheid van de reacties is besloten om de reacties op Instagram en Facebook uit te zetten. Aanleiding voor de ophef zijn online beelden van de arrestatie. In een van de video's is te zien hoe een agent hardhandig aan de arm van een vrouw trekt, waarna ze op de grond valt. En een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die vastgetaped zat als kunstwerk. Een toezichthouder ontdekte zaterdag dat de vrucht weg was. Vorig jaar gebeurde ook al iets dergelijks. Een bezoeker in hetzelfde museum had toen ook een banaan van het kunstwerk op. Bewakers hebben toen snel een nieuwe geplaatst. Ten slotte het weer. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduur. Op carveco.nl.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: pronto.
1: Goh, en het is La Camisa Negra, hoor je net hier op Link, op deze zonnige maandag. Want het is het, buiten schijnt de zon, maar de grote vraag is hoe lang nog? Het wordt namelijk bewolkt en het blijft gelukkig wel droog. Vanmiddag de temperatuur wordt dan 22 graden. Vannacht wordt het wat koeler, een graad of 16. Maar ja, de komende dagen, dat wil je natuurlijk weten. Het wordt steeds minder bewolkt en de kans op regen wordt wel hoger. Het is 19 graden overdag straks, later deze week. En de wind komt vanuit het zuidwesten en wordt windkracht 4. Het wordt een beetje een regenachtig weekje, dat wel. Maar we hebben zonnige muziek op de radio van Robbie Williams bijvoorbeeld, van The Village People, van Herbie Hancock en van Gabriella Chilney. En deze van Bon Jovi nu, Wanted, Dead or Alive.

0: Link actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 'smiddags terecht in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Village People en YMCA naar Vlemmingen met Joor met Niet Nodig. En je hoorde ook nog Robbie Williams met Rock DJ hier op Link. Straks wordt het 9:30, dan hoor je hier het regionieuws. Want je wordt hier natuurlijk altijd bijgepraat over de dingen die gebeuren op het eiland. Maar eerst deze plaat nog van Felix Jean en de Vams.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas, op de punt van de landtong tussen Kaarlandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben

0: we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
3: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link weer.
8: De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
4: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: En nu terug naar de

Dat was Herbie Hancock en Rocket hier op Blink. Straks Sommieu en Gabriella Tsilmi. We kijken nog naar opmerkelijk nieuws. En dan heb ik dat. Ja, dat heb ik wel. Ik zie hier bijvoorbeeld dat als jij nog eens een keer een leuke auto zou willen kopen. Dan ja, de auto van prinses Diana misschien wel. Een Jaguar uit 1994 volgens mij of zo. Toen is die in ieder geval gebruikt. Een X-40 Sovereign. Hij zal ongeveer 100.000 pond gaan opleveren. Dan weet je dat alvast. Maar hij wordt binnenkort geveild. Wat zeg ik? Hij wordt vandaag geveild. Dit is Liberty X en Just a Little Link.

0: Link Actueel.
1: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam een bijzondere uitdaging tussen Link Media en burgemeester Arno Schepers van Voorn aan Zee tot stand. Bij een opkomst van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden na een opkomstpercentage van 50,6% en gaat aankomend weekend een zwemtocht van 3 kilometer maken tijdens de oversteek. We belden met de burgemeester om te vragen of hij al helemaal klaar is voor de zwemtocht.
2: Nee, het is een hele mooie uitdaging. Het is wel een uitdaging die best wel wat organisatorisch en fysiek heeft gevraagd, maar het is wel heel tof om te doen. En ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om aan te tonen of het echt een verschil heeft gemaakt in de opkomst. Tegelijkertijd hebben we 's avonds gezien dat we wel nog een flinke eindsprint hebben gemaakt. Dus alle stemmers die het naar de stembus heeft gehaald, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dus wat dat betreft ben ik dubbel blij met dat ik de uitdaging aangegaan ben. Nou, eigenlijk op twee manieren. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk vooral heel veel baantjes gezwommen. De afgelopen 2 maanden bijna 1000. Dus dat is best wel een forse hoeveelheid. Gewoon meters maken. En vorige week heb ik ook voor het eerst met een triathlongroep uit Voorn aan Zee in het Haringvliet zelf gezwommen om een beetje een gevoel te krijgen bij het buitenzwemmen, om aan de temperatuur te wennen. Dus wat dat betreft heb ik een dubbele voorbereiding gehad. Nee, ik heb mijn A-diploma en dat is het dan ook. Dus ik ben zeker geen echte zwemmer. Dus ik heb veel moeten leren. Ook ik heb veel tips gekregen van andere zwemmers in het zwembad. De triathlongroep heeft me fantastisch op weg geholpen. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus mijn zwemvaardigheid is en passant ook een klein beetje toegenomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

Wat was dat? Gabriella Chilmi? Ja, Sweet About Me na Sam Mieux en Dark Before the Dawn. Zometeen nog Owl City en Fireflies. We kijken nog even naar opmerkelijk nieuws uit de regio. En wat zie ik dan? Nou ja, dat de middelweg in Rokanje is afgesloten vanaf vandaag tot vrijdag. De weg die krijgt een rode verflaag op de fietsstrook en een gele verflaag op de kruispunten en de drempels. Dan weet je dat alvast. Je kunt daar dus niet heen. Zometeen Owl City. Dit is Sun Club en Fiesta op Link

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar nog verder vastgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van TBS Nederland. In de gevangenissen wachten veel mensen op een plek in een TBS-kliniek, maar die klinieken zitten vol. Tegelijkertijd kunnen uitbehandelde patiënten de klinieken niet verlaten omdat er geen geschikte vervolgplekken voor ze zijn. Ze hebben vaak nog zorg nodig, zoals opvang voor mensen met een verstandelijke beperking. En bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De BBC spreekt op basis van een bron zelfs over 55 doden. En onder hen zijn ook kinderen. In het pand lagen explosieven voor de mijnbouw opgeslagen die zijn afgegaan. En de ravage is groot. Op foto's is te zien dat meerdere gebouwen door de klap volledig in puin liggen. Het weer nog. De dag begint met wolkenvelden. Later breekt op meer plaatsen de zon door. Het blijft droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja. Ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. Bernissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

En zo belanden we zomaar in deel 2 van de koffieshow die Koffietijd heet. Met daarin muziek van onder andere Curiosity Killed the Cat. En ook van Yolanda Be Cool.

0: Link Actueel.
1: De Sportweek via Polders is weer in volle gang en tot en met 6 juni kunnen mensen meedoen aan allerlei activiteiten als de mutrun, een spelletjesmiddag en zelfs een knakworstenrace staat op het programma. Voorzitter Alexander praat ons bij over wat je kunt verwachten tijdens de Sportweek van Vierpolders.
2: Er is een auto ontstaan in Vierpolders met een paar mensen onderling, dat is 57 jaar geleden. En we gedacht van nou, we gaan eens kunnen 1 of 2 dagen gaan we eens een keer wat activiteiten organiseren voor het dorp. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot 10 dagen. Nou, op dit moment zitten we midden in de ouderenbrunch. Dus de oude inwoners van Vierpolders krijgen een brunch aangeboden van sponsoren. En vanavond hebben we een bingo, morgen hebben we een pubquiz. Zaterdag is er een vlooienmarkt, de mutrun, het slagbal, ga zo maar door. Gewoon 0 tot 100 zijn ze welkom.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Dan Hartman was dat en Relight My Fire. Naar Curiosity Killed the Cat en Down to Earth. Je hoorde hem net hier op Link. Ik kijk nog naar gek nieuws uit de grote boze buitenwereld. Ik zie hier bijvoorbeeld dat een jonge zwarte beer twee scholen heeft bezocht in de Verenigde Staten, in Massachusetts. Ja, hij dwaalde door een plaatsje Worcester. En ja, hij kwam toen met de politie, die ging achter hem aan. En ja, de bruine beer. Donderdag ging die op Highland Street, ging die over tuinmuren heen kijken. En mensen schokken er wel een beetje van. Studenten werden binnengehouden, totdat de dier ook eindelijk het echte het gebied had verlaten. En dat is uiteindelijk gebeurd. Zometeen hoor je hier het regio nieuws van 10:30. Nu is de Freeloaders en So Much Love to Give.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel.

0: Personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
0: Check sundays.nl.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 10:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne-Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link meer.
8: De dag begint met wolkenvelden. Later breekt de zon vaker door en ontstaan er stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar vanmiddag kan er in het oosten een enkele bui vallen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noordwesten. In het zuidoosten kan het nog 25 graden worden.
4: Link reclame.
9: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
11: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
12: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Yolanda Big Hoel en D-Cup. We know speak Americano. Straks Marshmallow ook nog. En Cindy Lauper schalt ook over heel voor de putten. Van Rokanje tot aan Spijkenis. En van Zuidland tot aan Zwarte Waal bijvoorbeeld. Overal hoor je lekkere platen voorbij komen. En het kan zomaar zijn dat jij denkt, nou, ik wil ook nog wel eens een leuke plaat horen. Dat kan, hè. Ja, laat maar eens horen wat zou moeten zijn. Stuur een mailtje naar redactie@media.nl. En we voegen er misschien wat toe. Dit is Roland Keating, Loving Each Day.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 19:30 avonds en de deuren gaan om 7 uur open. De toegang is bij alle vierde concerten gratis.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Je hoorde net op het geluid van Voorne Putten voorbij komen. Ik kijk nog naar opmerkelijk nieuws. Ja, dat is wel leuk nieuws uit Den Briel. Aan de Hossenbosdijk, daar komt namelijk een nieuw zebrapad. Ja, het is ook volgens mij een tijdelijk zebrapad, als ik het goed heb. Er zijn heel wat bouwverkeer is daar. En dat zebrapad, dat wordt helemaal in de gaten gehouden met camera's. En dat betekent, zodra er dan die camera's een voetganger of een fietser zien, dan gaan de lampen in de weg gaan dan knipperen. Dat systeem dat werkt 24 uur per dag. En dat moet er dan voor zorgen dat iedereen veilig de weg over kan. Ik vind het een mooi plan in ieder geval. Zometeen heb ik voor jou hier de Doobie Brothers, Tua Vista en deze van Bob Marley. Dit is nu Iron Lion Zion.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bernisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraak. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen.

0: pijpen zoals vernieling of alcohol gebruikt door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke vers aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link.
8: Een nieuw uur,

OMD and So In Love op deze 1 juni. Ik ben heel veel dingen vergeten, kom ik tot ontdekking. Ja, want wat voor dag is het nou eigenlijk vandaag? En wie zijn er jarig? Nou ja, het is vandaag in ieder geval de dag van de jonge jury. Het is de internationale dag van de kinderen. Het is dag van de huidprofessional. En het is natuurlijk Wereldmelkdag. Nou ja, het kan melk in de koffie zijn, maar ook gewoon zomaar melk. Dan kan ik me ook maar voorstellen dat je straks bij de lunch een flink glas melk neemt. Altijd lekker, zeker als het lekker koel is. Taylor Swift komt eraan, nu Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: Link Actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zou gaan. Bewoner Tieners vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar want er zijn toch de High Five straat, dus die doet met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nogal een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, ja, vooral als je s'avonds moet werken, of een andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Lauren Daigle en Usain Snap en Mary Had a Little Boy op deze 1 juni. Dan zijn er mensen jarig. Ik heb een hele lijst voor me. Ja, dat is gigantisch. Ik zie hier bijvoorbeeld Justine Henin staan. Dat is de Belgische tennister, wordt 44. We feliciteren vandaag Ilse Waringa, dat is de Nederlandse actrice, wordt 51. Alanis Morissette, de zangeres, wordt 52. Michael Rasmussen is jarig, dat is een wielrenner uit Denemarken, wordt 52. Karen Mulder mag 56 kaarsjes uitblazen, dit fotomodel. Marion Keller is jarig, dat is een voice-over en ze was ooit zangeres. Ze wordt vandaag 56 jaar. Jason Donovan, de zanger, wordt vandaag 58. We feliciteren Tom Robinson, de Britse zanger, die wordt 76 alweer. Ron Wood, de gitarist van The Faces en The Rolling Stones, wordt 79. Morgan Freeman, de acteur, wordt 89. En Pat Boone wordt vandaag 92. Dat is een zanger. Allemaal van harte gefeliciteerd. Deze hele lijst heb ik jou waarschijnlijk niet genoemd. Maar als jij vandaag jarig bent, dan feliciteer ik je wel. En draag ik Stevie Wonder voor je. Isn't she lovely? Yeah.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek. Huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
7: Goedkope
8: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
7: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
11: Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne-Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van de Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse.

0: De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: En nu terug naar de

0: is wel wat nieuws, hoor. Nou, zo zie ik hier bijvoorbeeld dat Jade Bassato, die heeft iedereen... Ja, je weet het, hè, die heeft vorige week een auto-ongeluk gehad. Daar heb ik het nog over gehad. Ze zat samen met haar moeder Leontien Ruiters in een taxi en die werd aangereden. Nou, ze heeft voor het eerst van zich laten horen sinds dat auto-ongeluk. En via Instagram laat ze weten dat ze dankbaar is voor alle lieve berichtjes. En we maken het naar omstandigheden goed, zegt ze. En we zijn heel dankbaar voor alle lieve mensen om ons heen. Nou, hè?
1: Link.
0: Mooi toch? Dacht ik wel. Andere mensen die heel blij zijn. Dua Lipa en Callum Turner, die zijn heel blij. Want die zijn gisteren getrouwd in Londen. En dat hebben ze gedaan in de Old Marylebone Town Hall in Londen. Van harte gefeliciteerd. Ze waren heel blij, want ze lachten.
1: Link.
0: Dat mag ik dan hopen. En ik zie hier ook, ja, dat is weer een heel raar verhaal dan eigenlijk. Gaat ook over trouwen, maar is niet leuk. Gebeurde tijdens het concert van Miss Montreal in AFAS Live. Vrijdagavond. Het was een romantisch huwelijk aan zoek. Tenminste, dat was het idee. Tijdens de show kreeg een man de kans om het podium te betreden. Die vroeg Loes naar voren. En toen Loes dan kwam, toen zei hij... Ja, Loes, soms is het leuk en soms is het lastig... maar ik wil het nog één keer aan jou vragen. Hij ging op zijn knie. En daarop begon Loes meteen haar hoofd te schudden. En toch stelde hij de vraag... Wil je met me trouwen? Alsjeblieft. En Loes bleef maar nee zeggen. Ja, en uiteindelijk is dat gewoon dus niet gebeurd. Loes zegt zij zelf... Ja, ik hou echt heel veel van hem, maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd en daardoor kan ik het gewoon eventjes niet. En uiteindelijk zijn ze dus niet getrouwd. Oké.
1: Link.
0: Ja, daar ben je klaar mee. Even kijken, heb ik dan nog ander nieuws uit de wereld van de showbiz? Nee, dat was het. Dit is Alison Moyet en Love Resurrection, nieuw Link. What can

0: Link Actueel.
1: Het was zondag 24 mei druk tijdens de Zundap en Oldtimer Meeting in Vierpolders. Tientallen oldtimers en honderden Zundap stonden in de zon te pronken voor het massaal toegestroomde publiek. We spraken met Marieke van de organisatie over het drukbezochte evenement in onze regio.
2: Ik kom totaal niet uit die Zundap-tijd, maar als ik ga met mensen om die echt onwijs liefhebbers zijn van de Zundap. En ja, dan zie ik hoe zij daarvan genieten. En daar, ja, daar mag je alleen maar blij mee zijn dat mensen zo'n hobby hebben en daarvan kunnen genieten.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgietenswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: In één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op Carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was het alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder de viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse

0: Italiaanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
2: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
1: Floradektuinaanleg.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Linger.

Bruno Mars en 24K Magic. Het is weer tijd voor de lunch op Link. En dat voor de eerste dag van juni alweer. En ook vandaag delen we natuurlijk weer het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten met je. Terwijl jij aan de lunch zit op het werk of misschien wel.

thuis. En we hebben zometeen natuurlijk ook weer leuke gasten aan de lijn. Want we hebben onder andere singer-songwriter Marlon Pichel aan de lijn. Die heeft een nieuwe single uit met Danny Vera. Ja, we willen natuurlijk alles weten over hoe dat allemaal ontstaan is. Dus die spreken we zometeen over die single. En nog veel meer leuke activiteiten en dingen wat hij allemaal aan het doen is in zijn muzikale carrière. En later dit uur hebben we Nienke de Jong van NIS in de studio. Want die hebben een oproep voor talenten die optredens willen geven in het kerkje van Simonshaven. Dus dat gaan we ook allemaal horen wat daar allemaal de bedoeling van is en hoe deze oproep tot stand is gekomen en wie ze zoeken natuurlijk. En we kijken ook weer vooruit in de Link Regio Agenda. Nou, alle activiteiten die zijn binnengekomen op onze redactiemail, dat kun je natuurlijk nog steeds doen door een mailtje te sturen naar redactie@linkmedia.nl. En ik stel weer nieuwe muziek aan je voor met een WK-tintje. Dus dat hoor je zo meteen tijdens de muziektip van de dag. En nog veel meer, maar natuurlijk ook allerlei muziek, want we hebben zo meteen Lady Gaga The Dead Dance voor je klaarstaan. Maar dit is eerst een klassieker van Ace of Base. Dit is All That She Wants, hier bij Link Lunch.

Olivia Dean en Man I Need. Hoorde hier bij Link Lunch. En ja, we gaan nieuwe muziek aan je voorstellen. Want over precies 10 dagen dan gaat het WK voetbal van start. En ook in de muzikale wereld wordt hierop ingespeeld met allerlei verschillende nummers. Natuurlijk Shakira, die ik vorige week voor je draaide met het officiële WK-anthem. Maar ook uit Nederland is er een officieel WK-anthem voor het Nederlands elftal. Want die is voor zanger Samuel Welte. Die brak een jaar geleden door met zijn grote hit Echte Liefde is te koop. En nu is hij terug met zijn eerste echte WK-anthem. En de zanger die heeft namelijk de eer gekregen om het officiële WK niet van Nederland te maken. En hij wil hier mee met het nummer De Leeuw komt eraan heel Nederland alvast in de stemming krijgen voor het WK-voetbal. Het nummer wordt als groots, feestelijk en gemaakt om luid mee te zingen omschreven. Met nog iets meer dan een week op te tellen. Voor de eerste bal gaat rollen op het WK, breng je alvast graag in de stemming. Met de muziektip van de dag. Dit is Samuel Welte met De Leeuw komt eraan bij Link Lunch.

0: Culture Club en It's a Miracle hoort hier bij Link Lunch. Tot 1 uur praten we helemaal bij over het laatste nieuws uit Voorneputten. We hebben zometeen zanger Marlon Pichel aan de lijn. En later komt ook Nienke hier naar de studio van NIS om het te hebben over een talentenoproep in Simonshaven. Want er wordt lokaal talent voor gezocht. En zometeen worden we helemaal bijgepraat over alles wat daar omheen komt kijken. Maar we gaan natuurlijk ook eventjes in de agenda kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, in de Link Agenda zijn onder andere tips binnengekomen over activiteiten uit de regio. En dat begint met de avondvierdaagse in Zwarte Waal. Want van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de avondvierdaagse in Zwarte Waal op het programma. Je kunt weer 4 dagen meewandelen en op de laatste avond ga je er dan met een welverdiende medaille vandoor. Meer informatie en de routes die worden gelopen zijn te vinden op de Facebookpagina avondvierdaagse Zwarte Waal. En ook in Heenvliet kun je weer terecht voor de openstelling van het landgoed Ravenstein. En dat vindt allemaal plaats op zondag 7 juni onder andere. Er zijn nog meerdere data, maar de eerste datum is op 7 juni en dan kun je een bezoek brengen aan de ruïne en de tuin van landgoed Ravenstein in Heenvliet. En dat kan allemaal tussen 12 en 5 uur 's middags. En dan is het landgoed geopend voor bezoekers en kun je rondwandelen in de tuin vol natuur en historie. Meer informatie over de openstelling van het landgoed in Heenvliet is te vinden via ruïne-ravenstein.nl. Heb je zelf een tip die je wilt toevoegen aan onze agenda? Geef het dan vooral door. Stuur een mailtje naar redactie@linkmedia.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
5: bernissepop.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
7: Check sundays.nl.

0: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
1: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
0: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
3: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
4: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
6: Link meer.
7: Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden.
4: Link reclame.
8: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
11: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
12: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Davina Michel en Sweetwater hoorden hier bij Link. En in de programmering van het Witte Kerkje in Simonshaven stonden voorheen alleen professionals op het podium. Maar dat gaat nu veranderen. Want opkomende artiesten die krijgen nu ook een kans om een plekje op het programma te krijgen. NIS, Plek voor Cultuur en Creatie, voorheen het Centrum voor de Kunst in Spijkenisse, die gaat op zoek naar lokaal talent die hier een optreden wil gaan geven. En we willen hier natuurlijk veel meer over weten. En daarom is Nienke van NIS nu in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, fijn om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent inderdaad. Want het zijn leuke tijden voor jullie als nu NIS zijn. Hè? Want het is helemaal in volle gang natuurlijk. De verbouwing en het nieuwe programma. Kun je wat meer vertellen over wat er allemaal gebeurt op dit moment?
1: Zeker, ja. Het zijn zeker leuke tijden. We hebben natuurlijk even moeten wachten. Maar de verbouwing is nu echt zo goed als klaar. Dus we hebben de opening van het nieuwe NIS-gebouw aan de Nieuwstraat 83 uitgesteld naar september. We gaan in de tussentijd daar natuurlijk al wel in en verder inrichten. En het wordt ontzettend mooi, want we hebben in plaats van 2 verdiepingen nu 4 verdiepingen. Waaronder een hele kelder, souterrain, met allemaal oefenruimtes voor bands en artiesten. En dat is gewoon echt een welkome uitbreiding. Plus een horeca op de begane grond. Dus wij hebben straks een NIS-café.
0: Kijk, heel gaaf. En inderdaad, de programmering samenstellen. Is dat dan ook omdat jullie dan groter worden, dat er ook meer activiteiten en dat ook weer meer invulling heeft?
1: Nou, we gaan natuurlijk heel veel dingen gewoon doen zoals we deden. Dus we hebben een grote programmering voor educatie, dus voor scholen. Dat gaat natuurlijk gewoon door. De scholen komen nog steeds bij ons, dan eindelijk weer aan de Nieuwstraat. En wij bij hun. Er komt vrije tijdsaanbod, maar dat is pas eind juni gaan we dat inzetten. Dus dan komen er weer allerlei cursussen en workshops op het gebied van dans en beeldende kunst en theater en muziek. Maar wij hebben het verzoek gekregen om de programmering van het Witte Kerkje op ons te nemen. Omdat wij natuurlijk als NIS staan voor talentontwikkeling. En waar

0: de stoep dus eerst een programmering had met professionals, wat fantastische programmering was, maar ja, wij willen toch wat meer mensen richting dat witte kerkje krijgen en het ook wat diverser maken. Dus ook meer jongeren misschien die een inbreng hebben, meer jonge talenten die nog maar net komen kijken. We vergeten ook de professionals niet, want die hebben nog steeds daar een podium. Maar ja, wij zijn op zoek naar talent en dat hoeft niet per se jong te zijn. Talent in het algemeen. Iedereen mag reageren, dus iedereen die denkt ik kan daar wat bijdragen aan die programmering. Die kan een video of een link naar een video sturen naar nis@nissewaard.nl. En dan gaan wij kijken wie wij in de programmering kunnen opnemen. En de programmering, moet ik ook even zeggen, die loopt van 26 september tot april, mei volgend jaar, 27. Dus het gaat om de programmering in het Witte Kerkje in Simonshaven voor het seizoen 2026-2027.
1: En als er nou mensen aan het luisteren zijn, die denken, nou, ik heb een talent, ik kom uit de regio. Wat voor acts zijn jullie naar op zoek? Is dat alleen muziek? Of zijn er nog meerdere dingen die daaraan toevoegen?
0: Tot nu was het eigenlijk telkens muziek, dus jazz of klassiek. Maar we zijn nu ook voornamelijk op zoek naar mensen die ook misschien wel iets met toneel willen doen of misschien iets musicaligs hebben te brengen. Het gaat wel om kleine ensembles, want het is natuurlijk een klein kerkje. Er kan niet heel veel publiek in en er kan niet enorme ruimte ingenomen worden voor een line-up van 10 mensen. Of zo, dat is te veel. Dus heb je een leuke hip-hop act of whatever. Ik denk niet zozeer dans, want ik denk dat daar te weinig ruimte is. Maar misschien wel gewoon dat je cabaret het programma kan leveren. En het gaat ons ook echt om een act van 60 tot 75 minuten. Dus het is niet dat je even één dingetje komt doen. Nee, je moet echt wat neerzetten.
1: En ook echt podiumervaring hebben? Of is dat je zegt, nou, we bieden ook wel kans aan mensen die dat nog niet zoveel hebben, maar dat willen ontdekken?
0: Ja, nee, maar dat is het ook juist. Weet je, dat is een klein podium. En juist wij willen mensen kansen bieden om zichzelf te ontwikkelen. Dus laat maar komen. Wij gaan natuurlijk wel kijken van wat dient zich aan. En wordt dat heel veel? We hebben geen idee. Dan hebben we altijd nog andere mogelijkheden om mensen een podium te bieden. Maar we gaan nu eerst even voor het Witte Kerkje in Simonshaven op zoek.
1: Kijk, en inderdaad wat je net al zegt, het lokale talent, dat bieden jullie graag een platform. Zijn er binnenkort nog meer dingen dat je zegt, nou, daar kunnen lokale talenten zich voor aanmelden? Of dat zijn leuke highlights die we vanaf september gaan doen?
0: Nou, ik weet wel dat we op 5 september een soort van uitmarktachtig iets gaan organiseren. Dat is niet alleen in Nis, want het is niet alleen van Nis uit. Maar ik heb nog niet zo'n goed zicht op of daar ook ruimte is voor lokaal talent. Maar ja, weet je, als wij natuurlijk aanmeldingen hebben en we denken, hey, we kunnen daar wat mee, dan is het Witte Kerkje natuurlijk niet het enige podium dat wij kunnen bieden. Want we hebben natuurlijk in Nis zelf ook straks een theaterzaal met 100 stoelen voor bezoekers. En we hebben in het Nis Café op de Begane Grond een podium voor kleinere optredens. Dus genoeg mogelijkheden.
1: Kijk, en als je hebt het net eigenlijk al gezegd, maar als mensen zich willen aanmelden, ze zitten nu te luisteren en denken, nou, ik wil hier iets mee doen, waar kunnen ze terecht?
0: Maak een video van maximaal 3 minuten en upload die hem ergens online en stuur een link naar nis@nissewaard.nl.
1: Kijk, zijn er al reacties binnengekomen? Zijn jullie echt net met de campagne begonnen?
0: Het staat net echt sinds vanochtend op de socials. En ik heb al telefoontjes gekregen van mensen die zeiden, oh, ik weet wel, talenten die zich willen aanmelden. Waar moet dat dan? En hoe gaat het dan? En ik heb al reacties gekregen, zeker.
1: Kijk, ja. En wat hopen jullie uiteindelijk hiermee te bereiken? En hopen jullie dit ook volgend jaar, de jaren daarna, ook weer voort te zetten?
0: Nou, wij hopen dat in het Witte Kerkje, om te beginnen, een breder aanbod ontstaat. Dat mensen de kans krijgen om zich op het podium te laten zien als ze nog niet zoveel talent hebben, maar wel wat te bieden hebben. En dat het ook een beetje diverse programmering wordt. Dus dat we gaan kijken dat de dingen een beetje afgewisseld worden in de programmering. Dus dat er van alles wat langskomt daar.
1: Nou, Nienke, dankjewel dat je even in de studio wilde aanschuiven. En hopelijk na aanleiding van dit interview nog meer belletjes en nog meer mailtjes met aanmeldingen.
0: Ik hoop het ook.
1: Hou ons op de hoogte. Dankjewel.
0: Prima.

0: Katy Perry en I Kissed a Girl hoorde hier bij Link Lunch. De Rotterdamse artiest Marlon Pichot die wordt vaak als een muzikale chameleon gezien die zich het moeiteloos tussen allerlei muziekgenres kan manoeuvreren. In de afgelopen jaren heeft de zingende drummer al veel toffe shows mogen doen, waaronder vorige maand nog op Paaspop bijvoorbeeld. Het maken van nieuwe muziek gaat ook als een sneltrein voor de artiest, want kort geleden bracht hij een nieuwe single met Danny Vera uit. We zijn erg benieuwd naar zijn verhaal en daarom hangt Marlon nu aan de lijn. Goedemiddag Marlon.
1: Goedemiddag, Ferry.
0: Het gaat aardig lekker als we het zo in de intro allemaal benoemen. We gaan het zo meteen natuurlijk over de nieuwe single hebben. Maar hoe is het voor jou persoonlijk om dit soort optredens op festivals als Paaspop te doen en van je passie je werk te kunnen maken?
1: Nou, het is gewoon ongelooflijk gaaf. Wat het eigenlijk nog gaver maakt is... Ik speel al jaren als drummer zijnde. En heb hele mooie plekken mogen bezoeken als drummer van een band. Maar het is eigenlijk nog gaver als je al die mooie plekken mag bezoeken met je eigen liedjes. En als tevens de liedzanger van het beetje. Dus dat maakt het al extra apart, ja. Extra bijzonder.
0: Ja, want het festival is natuurlijk, festivalseizoen is op dit moment in volle gang. Wat zijn voor jou echt de hoogtepunten van dit seizoen? Dat je echt zegt, nou hier ben ik echt trots om op te staan met mijn eigen muziek.
1: Nou, we hebben Paaspop gehad natuurlijk. Ja, dat noemde je al. Voor mij is denk ik een van de grotere woord Grollen Blues Festival in... Het grote bluesfestival zeg maar, in Grollen. Dat is heel gaaf dat we daar mogen staan. Het is de lijnen met Van Morrison en dat soort gasten. Dat is denk ik, ik denk dat dat de grootste wordt, denk ik, aankomende tijd.
0: En ook qua muziek uitbrengen gaat het erg goed. Een nieuwe single met Danny Vera. Kun je meer vertellen over hoe de samenwerking is ontstaan en wat het verhaal achter het nummer is?
1: Nou, allereerst hebben Danny en elkaar jaren geleden een keertje ontmoet. En op een gegeven moment had hij heeft een rubriek gehad bij Radio Veronica, Vera's Vintage Vibes. En na het uitbrengen van Good Old Love heeft hij mijn song in zijn playlist gezet. En daar heb ik het toen nog voor bedankt. En toen hebben we eigenlijk altijd contact gehouden met nieuwe releases en dat soort dingen. En op een gegeven moment belde hij vorig jaar van... Hey man, mag je bellen? Ik heb iets gaafs voor je. Nou, dat was Humberto Tan. We hebben het programma gedaan, had hij ook een rubriek. Dat hebben we gedaan. En toen zijn we. Toen heb ik op een gegeven moment. Kwam ik op een punt dat eigenlijk heel veel partijen enthousiast waren om met mij samen te werken. Eigenlijk ja, best veel dat ik eigenlijk de hulp van de maat in heb geschakeld. Oké, weet je wat? Hij zegt: we gaan gewoon zitten bij een kroeg. Hij zegt: en laat iedereen maar langskomen die wat met jou zou willen doen. En dan gaan we gewoon een keuze maken. En uiteindelijk ben ik dus met Danny in zee gegaan. En Excelsior Records. En Friendly Fire als boeker. En zijn we uiteindelijk gewoon, heb ik een plaat onder zijn label uitgebracht. En zijn we hem ook gaan, zijn we uiteindelijk soms samen gaan schrijven.

0: Waarvan het eigenlijk het idee was omdat ik zou met hem op tour gaan. Wat ik ook heb gedaan. En hij zegt, nou ja, hij zegt, is tof, als we een nummer samen doen, schrijven we die samen. Dan roep ik je na je show tijdens mijn eigen hoofdtijd, roep ik je onder voren. En dat hebben we dus uiteindelijk gedaan. En dat is Try Again geworden.
1: Ja, tof. Want... Ja, ga verder.
0: Ja, en die song waar je zei, waar gaat die over? Het gaat eigenlijk vooral... Het was een soort brainstorm sessie tussen Danny en ik van... we zijn allemaal muzikanten. En het is allemaal... je kan of zomaar heel makkelijk... En met alle respect, want ik heb het zelf ook heel lang gedaan... een covercircuit ingaan en uiteindelijk voor de veilige keuze... met betrekking tot centen kiezen. Of je gaat wel weer voor de zoveelste keer... ga je proberen om achter je eigen passie aan te gaan... en eigen liedjes te maken. En kijken of je er dit keer wel doorheen komt. En soms zit het geen zo dat de dijk. En soms wel, en soms een beetje. Maar dan moet je uiteindelijk weer 5 stappen terug... om weer 10 stappen verder te komen. En daar gaat het, dat is uiteindelijk hoe het nummer Try Again is ontstaan. Het vraagt hulp van onze partners. Het vraagt hulp van onze familie die het minder vaak zien. Omdat je op verjaardag altijd aan het spelen bent. Dus daar gaat Try Again over. Van joh, als je dat weet je, probeer het gewoon nog een keer. En dan, maar in dit geval samen met je partner. Met de liefde van je leven, zeg maar.
1: Ja, je had het net inderdaad al een heel klein beetje over. Het blijft niet alleen bij een gezamenlijke plaat. Want je bent de afgelopen weken ook mee geweest als support act van Danny. Ja. Hoe was dat voor je?
0: Ja, dat was superleuk. Dat was het is zo'n ongelooflijk lieve en warme vent. Nou, jullie hebben allemaal een keer gezien op televisie, ongetwijfeld. En dat is niks meer of minder dan wat je daar ziet, is hoe ik hem ken en hoe die is. Maar dus ook tijdens de toeren. De sfeer is ongelooflijk warm. Het is een soort van nieuwe muzikale familie die ik erbij heb mogen krijgen. Zowel met Danny als de bandleden. Alle kleedkamers waren continu open. Dus dan was het weer een beetje ouwe hoeren daar. Een beetje ouwe hoeren in de andere kleedkamer. Dus dat is heel leuk. Je hebt natuurlijk ook heel vaak dat een support act een soort van weggeduwd wordt. Van oh, jullie zijn een support en jullie zijn niet de hoofdact. Dus dat is dan vaak gescheiden van elkaar. Maar in dit geval was het echt een ongelooflijk fijne sfeer.
1: Ja, tof. En hoe zijn de reacties van fans en mensen uit de muzikale wereld op de single nu die al een paar weken uit is?
0: Ja, leuk. Ja, we mogen niet klagen ook. We hebben een mooie, goede radiopromo gehad. In de zin van nationale radio, nationale televisie. Dus het gaat. We mogen niet klagen.
1: Kijk, goed om te horen. Waar kunnen mensen je volgen op de socials en het nieuwe nummer natuurlijk streamen?
0: Alle streamingsplatformen. Deezer, Spotify, de hele mikmak. Ik heb zelf Instagram, Facebook. Marlon Pichel. Ik zou zeggen, druk op het volgknopje en we houden je in de gaten.
1: Nou, we gaan hem ook natuurlijk draaien na dit interview. Dus inderdaad oproepen ook na het nummer om inderdaad via de socials en alle kanalen te luisteren. Marlon, dankjewel dat je aan de lijn wilde komen. En als je een keer in de buurt bent, kom een keer langs in de studio.
0: Ja, jullie zitten in Spijkenisse.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou ja, dat ken ik uit mijn duimpjes, dus dat komt wel goed.
1: Nou, dan gaan we binnenkort een datum prikken.
0: Gaan we een keer doen.
1: Top, gezellig. En dan spreek ik elkaar dan. Dankjewel, hè.
0: Yes,

De nieuwe van Marlon Pichel en Danny Vera, Try Again, hoorde je hier bij Link Lunch. En de klok loopt alweer rond 1 uur, dus we gaan nog eventjes vooruitblikken en kijken wat er op de andere kanalen van Link te vinden is. En dat gaat natuurlijk allemaal over, je hoorde het eerder deze week, ook al vorige week natuurlijk, in de uitzending over burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee, want het is dus echt gebeurd. De oversteken zwemtocht van bijna 3 kilometer van Stellendam naar Hellevoetsluis. En de burgemeester die deed afgelopen zaterdag mee na een verkiezingsbelofte tussen Link Media en de burgemeester. Bij een opkomstpercentage van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. En dat is gebeurd. En hij is ook gefinished. Want in een tijd van 1 uur 15 minuten en 28 seconden was de burgemeester binnen in Hellevoetsluis. En hij deed al veel aan duurlopen, maar zwemmen was toch wel een extra uitdaging. We spraken hem vorige week nog over zijn voorbereiding. Hij had misschien wel 1000 baantjes gezwommen om zo goed mogelijk voorbereid aan de start te komen. En hij heeft het gehaald. Dus de verkiezingsbelofte die is ingelost. En het is inderdaad weer gelukt. De winnaar van de zwemtocht was Jacob Maklo. Die deed er 36 minuten en 25 seconden over. En de organisatie die spreekt van een geslaagde editie met ideale omstandigheden. Want wat was het lekker weer afgelopen weekend. Dus toch wel weer een tof verhaal over de burgemeester die zijn verkiezingsbelofte bij deze heeft ingelost. Ja, en wat dat betreft is de uitzending van vandaag weer voorbij van Link Lunch. Maar morgen zijn we terug. En hebben we onder andere wethouder Jan-Willem Meinans van de gemeente Nissewaard aan de lijn. Want het gaat dan onder andere over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. En inwoners die kunnen daarover meedenken. En Jan-Willem Meinans die gaat ons helemaal bijpraten over wat daar allemaal de bedoeling van is. En hoe inwoners dus hun stem kunnen laten horen in dit proces. Dus dat hoor je morgen in een nieuwe uitzending van 12 en 1. Link Lunch. Tot morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Sulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Sulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde

0: aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Liefhebbers van Lego kunnen op vrijdag 5 juni tussen 3 en half 5 'smiddags terecht in bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse voor een nieuwe editie van de Lego-bende. Normaal gesproken kunnen deelnemers zelf aan de slag met de bakken Lego, maar dit keer wordt de Lego-bende iets anders aangepakt met een workshop. Tijdens de workshop is Tech Kids aanwezig en gaan deelnemers aan de slag met Lego WeDo 2.0. Je gaat niet alleen bouwen, maar ook ontdekken hoe techniek en programmeren werkt rondom het maken van een eigen Lego-model. Meer informatie over deze activiteit vind je op bzhe.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool,

0: maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit 20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link weer.
5: Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden.
6: Link reclame.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over etsen van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijk en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. Advocaat Geert-Jan Knoops krijgt een voorwaardelijke schorsing van 4 weken van de Raad van Discipline Amsterdam. Het Tuchtcollege verwijt hem dat hij een cliënt in een zedenzaak niet schriftelijk heeft gewezen op risico's bij het wijzigen van een verklaring. Ook declareerde Knoops buitensporig veel geld vooraf een kostenraming te verstrekken. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten.

0: coaching voor nieuwe inzichten, Spinalflow om je zenuwstel te ontspannen en vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kwam een bijzondere uitdaging tussen Link Media en burgemeester Arno Schepers van Voorne aan Zee tot stand. Bij een opkomst van 50% of hoger zou de burgemeester het Haringvliet overzwemmen. De burgemeester heeft zich aan zijn woord gehouden na een opkomstpercentage van 50,6% en gaat aankomend weekend een zwemtocht van 3 kilometer maken tijdens de oversteek. We belden met de burgemeester om te vragen of hij al helemaal klaar is voor de zwemtocht.
2: Nee, het is een hele mooie uitdaging. Het is wel een uitdaging die best wel wat organisatorisch en fysiek heeft gevraagd, maar het is wel heel tof om te doen. En ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om aan te tonen of het echt een verschil heeft gemaakt in de opkomst. Tegelijkertijd hebben we 's avonds gezien dat we wel nog een flinke eindsprint hebben gemaakt. Dus alle stemmers die het naar de stembus heeft gehaald, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dus wat dat betreft ben ik dubbel blij met dat ik de uitdaging aangegaan.

0: hebben? Nou, eigenlijk op twee manieren. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk vooral heel veel baantjes gezongen. De afgelopen twee maanden bijna 1000. Dus dat is best wel een forse hoeveelheid. Gewoon meters maken. En vorige week heb ik ook voor het eerst met een triathlongroep uit Voorne aan Zee in het Haringvliet zelf gezwommen om een beetje een gevoel te krijgen bij het buitenzwemmen, om aan de temperatuur te wennen. Dus wat dat betreft heb ik een dubbele voorbereiding gehad. Nee, ik heb mijn A-diploma en dat is het dan ook. Dus ik ben zeker geen echte zwemmer. Dus ik heb veel moeten leren ook. Ik heb veel tips gekregen van andere zwemmers in het zwembad. De triathlongroep heeft me fantastisch op weg geholpen. Dus ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus mijn zwemvaardigheid is en passant ook een klein beetje toegenomen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne-Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon.

0: Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: En nu terug naar de

Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze

0: Elke dag, vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij 1verhuur.info in Hellevoetsluis.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijn Heerlijk Thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2% in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal, maatschappelijk en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 7:30 s'avonds en de deuren gaan om 7 uur open. De toegang is bij alle 4 de concerten gratis.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. Politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

0: Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Zwarte Waal op het programma. Deelnemers kunnen weer 4 dagen meewandelen om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Meer informatie en de routes die worden gelopen zijn te vinden op de Facebookpagina van Avondvierdaagse Zwarte Waal.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Linkagenda.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Steffen van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2 in april. Nieuwe fabrieksorders.

0: stagneerde nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw

0: spanningen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur, link.
5: Een nieuw uur, link.

0: Link Actueel.
1: Catharina Thuis op Voorne organiseert regelmatig fietstochten in de regio om de noemers samen op pad. Om de fietstochten mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen met bewoners. Celine van Catharina Thuis op Voorne vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Nou, samen op pad is eigenlijk een algemene noemer waarbij het gaat dat de bewoners bij ons wat vaker uit huis komen. Je moet je eigenlijk voorstellen, het zijn mensen die vaak een vorm van dementie hebben, nog best wel heel veel kunnen, maar het niet meer zelfstandig kunnen en daardoor heel veel binnen zitten. En samen op pad is een manier om met een maatje mee naar buiten te gaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan inderdaad door samen te fietsen of te wandelen of even de markt te bezoeken. Maar dat maakt dat zij net gewoon even wat meer vrijheid hebben dan alleen maar in huis te zitten. Je gaat als vrijwilliger ga je op pad met iemand waar je ook wel een vorm van een klik mee hebt. En ja, een van de oproepen die we nu gedaan hebben gaat specifiek over de duo-fiets, waarin je samen met ondersteuning van de fiets gewoon rondes kan maken in de regio waar je dan het maatje bezoekt, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Tom Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 4:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal

0: gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn. Kijk op scope-inspect.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hoveniers.
3: Tuinaanleg.nl.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni kun je weer een bezoek brengen aan de ruïne en de tuin van landgoed Ravenstein in Heenvliet. Tussen 12 en 5 uur 's middags is het landgoed open voor bezoekers en kun je rondwandelen in de tuin vol natuur en historie. Meer informatie over de openstelling van het landgoed in Heenvliet is te vinden via ruïne-ravenstein.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: In één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten.

0: wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Stefan van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Hey, kreutzenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw

0: Link actueel.
1: Rosalie is de trotse eigenaar van de 3000ste fiets van de fietsbank Voorne Putten. Ze kreeg de fiets uitgereikt door burgemeester Arno Schepers. Tijdens de uitreiking spraken we met oprichter Frans van de Fietsbank om meer te weten te komen over Fietsbank Voorne Putten.
2: Dat is begonnen vanuit het repaircafé. Daar vroeg men op een gegeven ogenblik ook, kun je geen fietsen repareren? Nou, ik dacht, dat is een beter tastbaar geheel voor mij. En zodoende ben ik daarmee begonnen, zeg maar, met de eerste fiets, een meisjesfiets, uit een container. En toen kreeg ik een aanbod van 100 fietsen. Ja, ik had verder helemaal niks. Waar moest ik daarmee naartoe? Dus toen heb ik ze in mijn tuin gezet. Dan zie je nog de littekens van in het gras 6 jaar later. Een tuin vol fietsen. En dat is feitelijk in de loop van de tijd is dat uitgegroeid.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wat een drama die huizenjacht.

0: Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
1: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
0: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
1: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Avonturen op carveco.nl.
4: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en Multiwave Oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
10: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.

0: Link Actueel.
1: Zondag 7 juni kun je weer een bezoek brengen aan de ruïne en de tuin van landgoed Ravenstein in Heenvliet. Tussen 12 en 5 uur 's middags is het landgoed open voor bezoekers en kun je rondwandelen in de tuin vol natuur en historie. Meer informatie over de openstelling van het landgoed in Heenvliet is te vinden via ruïne-ravenstein.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.

Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige Syed A. voor de moord op zijn buurvrouw in

0: Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bandissenpop.nl. Bandissenpop.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
6: Check sundays.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link.
8: Een nieuw uur.

0: Link actueel.
1: De Marie van Rechteren Altenastraat in de Maaswijk in Spijkenisse kleurt op dit moment oranje. Bewoners hebben de straat al versierd in voorbereiding op het WK voetbal dat op 11 juni van start zou gaan. Bewoner Tieners vertelt meer over hoe de straat al helemaal in WK-sferen wordt gebracht.
2: Ja, we gaan van de ene kant naar de andere kant met allemaal oranje vlaggetjes. We hebben 1200 meter vlaggetjes gehad. Dus ja, we hebben gevraagd de buren om de hoek ook mee willen doen. Maar want er zijn toch de High Five straat, dus je doet het met z'n allen. Dus ja, dat vonden we wel leuk. Ja, dit willen we gewoon een beetje gezellig maken, gewoon met z'n allen. Dus als er wat is, dat je elkaar gewoon aan kan spreken en dat soort dingen.
3: Gaan jullie ook met z'n allen kijken?
4: Nou ja, dat is een beetje moeilijk, omdat de tijden nogal een beetje raar zijn. Er is één wedstrijd die je wel kan kijken, maar ja, de rest van de wedstrijden die zijn toch wel vrij laat. Dus ja, toch wel vervelend om, ja, vooral als je s'avonds moet werken, of een andere dag moet werken, dan is het soms wel eens een beetje moeilijk om ja, die tijd even te maken ervoor.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.

0: Link actueel.
1: Catharina thuis op Voorne organiseert regelmatig fietstochten in de regio onder de noemer Samen op Pad. Om de fietstochten mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen met bewoners. Celine van Catharina thuis op Voorne vertelt hier in gesprek met Link meer over.
2: Nou, Samen op Pad is eigenlijk een algemene noemer waarbij het gaat dat de bewoners bij ons wat vaker uit huis komen. Je moet je eigenlijk voorstellen, het zijn mensen die vaak een vorm van dementie hebben, nog best wel heel veel kunnen, maar het niet meer zelfstandig kunnen en daardoor heel veel binnen zitten. En Samen op Pad is een manier om met een maatje mee naar buiten te gaan. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan inderdaad door samen te fietsen of te wandelen of even de markt te bezoeken. Maar dat maakt dat zij net gewoon even wat meer vrijheid hebben dan alleen maar in huis te zitten. Je gaat als vrijwilliger ga je op pad met iemand waar je ook wel een vorm van een klik mee hebt. En ja, een van de oproepen die we nu gedaan hebben gaat specifiek over de duo-fiets, waarin je samen met ondersteuning van de fiets gewoon rondes kan maken in de regio waar je dan het maatje bezoekt, zeg maar.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het.

0: Link Actueel.
1: De theaters in onze regio zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het samenstellen van het nieuwe theaterseizoen dat na de zomerperiode van start zal gaan. Ook bij het Brest Theater in Brielle heeft het team hard gewerkt om weer een mooie programmering samen te stellen. Het theater heeft het nieuwe seizoen inmiddels gepresenteerd en Olga en Cynthia vertelden hier meer over in het programma Link Lunch.
2: Nou, daar beginnen we al heel vroeg mee. Vaak in juni hebben we al de eerste presentaties van wat er komen gaat voor het volgende seizoen. Dus vorig jaar juni 2025, zaten wij al bij artiesten te kijken ja, wat komt er. En ja, die zijn soms pas volgend jaar mei te zien. Of aankomende september, zo dichtbij kan ook. Dus daar gaat een hele lange tijd overheen. 11 september hebben we de allereerste voorstelling met Maarten Heijmans en Sander Vrienden. En dan hebben we, moet even goed zeggen, we hebben zo'n 65 volwassen voorstellingen. We hebben een soort 12 kindervoorstellingen. En dan hebben we ook nog lokaal aanbod, zoals Mario Kramer, die komt langs. Taylor May komt met een paar voorstellingen. De zaal wordt ook gehuurd door bijvoorbeeld de toneelverenigingen. Dus toneelvereniging Sint Leonardus en Gonda gaan we zien. Dus al met al gaan we richting de 100 met onze vulling van de zaal.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime opening. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
5: Check sundays.nl.
6: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
5: Chocoparadijs.nl.
6: Chocoparadijs.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoofd.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoofd. Zet de tijd op 6:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne-Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van de Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
11: Link weer.
12: De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen.
0: Link reclame.
13: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
14: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
15: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
16: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.nl.
4: En nu terug naar de

0: Link Actueel.
1: Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni staat de nieuwe editie van de Avondvierdaagse in Zwartewaal op het programma. Deelnemers kunnen weer 4 dagen meewandelen om er op de laatste avond met een welverdiende medaille vandoor te gaan. Meer informatie en de routes die worden gelopen zijn te vinden op de Facebookpagina van Avondvierdaagse Zwartewaal.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het ritme van de regio.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 6 juni vindt in het Brandweermuseum aan de Industriehaven in Hellevoetsluis de aftrap plaats van een serie van 4 zomeravondconcerten. Op zaterdag 6 juni speelt muziekvereniging Sempre Crescendo, op 13 juni de Sea Sound Big Band en op 20 juni de Big Fun Band. Het vierde concert is op 11 juli in het feestweekend ter ere van het 100-jarig bestaan van het museum. Dan wordt de muziek verzorgd door de Delta Swing Band. De concerten starten telkens om 7:30 's avonds en de deuren gaan om 7 uur open. De toegang is bij alle vier de concerten gratis.

0: Link Actueel.
1: In de programmering van het Witte Kerkje Simonshaven stonden voorheen alleen professionals op het podium. Dat gaat veranderen, want nu krijgen ook opkomende artiesten een kans om een plekje op het programma te krijgen. Nis gaat op zoek naar lokaal talent en Nienke kwam langs in de studio om meer te vertellen over de zoektocht.
2: Wij hebben het verzoek gekregen om de programmering van het Witte Kerkje op ons te nemen, omdat wij natuurlijk als Nis staan voor talentontwikkeling. En waar De Stoep dus eerst een programmering had met professionals, wat een fantastische programmering was, maar ja, wij willen toch wat meer mensen richting dat Witte Kerkje krijgen. En het ook wat diverser maken. Dus ook meer jongeren misschien die een inbreng hebben. Meer jonge talenten die nog maar net komen kijken. We vergeten ook de professionals niet, want die hebben nog steeds daar een podium. Maar ja, wij zijn op zoek naar talent. En dat hoeft niet per se jong te zijn. Talent in het algemeen. Iedereen mag reageren. Dus iedereen die denkt, ik kan daar wat bijdragen aan die programmering. Die kan een video of een link naar een video sturen naar nis@nissewaard.nl. En dan gaan wij kijken wie wij in de programmering kunnen opnemen. En de programmering, moet ik ook even zeggen, die loopt van 26 september tot april, mei volgend jaar, 27. Dus het gaat om de programmering in het Witte Kerkje in Simonshaven voor het jaar, ja, voor het seizoen 2026-2027.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers

bezoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister

0: Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
8: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
7: Floradektuinaanleg.nl.
9: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw

Michael Jackson. En dat zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zeker Weten. Met om dit tijdstip toch nog drukte op de weg. De N492 Rotterdam, of liever gezegd Spijkenisse-Hoogvliet. De andere kant op ook eigenlijk. Tussen Spijkenisse en de afrit Spijkenisse Centrum. 13 minuten vertragen. File van 2 kilometer. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat er enorme drukte is. Er is maar één baan open vanuit Hoogvliet richting Spijkenisse. Zal vanaf 13 mei aan de gang vanwege een storing bij Rijkswaterstaat in het camerasysteem, waardoor ze maar één baan kunnen opengooien in beide richtingen, ook tijdens de spits. En tijdens de spits is de Spijkenissebrug eerst om 5:30 een half uur open gegaan, na een kwartier weer een kwartier en zojuist weer een kwartier. Dat betekent dat de extra druk is al daar. Zo is ons idee in ieder geval dat dat de reden is dat het van, zowel vanuit Hoogvliet als vanuit zeg maar de Hartel druk is richting de Spijkenissebrug. Ja, maar even gezegd, Mike.

De muziek maak je zeker bij vandaag, want ja, we hebben niet zoveel nieuws. Een beetje nieuwsloze periode gaat eraan komen. Zeker weten met Alex en Ingmar. Nog 5 keer te gaan in de maand juni voor we aan onze zomeruitzendingen gaan beginnen. Je weet het, altijd in de maanden juli en augustus zijn we er niet 2, maar slechts 1 uurtje op de radio met het sociaal-economisch en sportnieuws ook dit jaar natuurlijk. Er wordt veel gevoetbald, al zullen veel van die wedstrijden ook door een collega van mij becommentarieerd worden tijdens de Zeker Weten uitzending. Als er gevoetbald wordt door het Nederlands elftal, doen we dat natuurlijk ook altijd eventjes melden. Sterker nog, dan gaan we gewoon besluiten om geen uitzending te maken, maar voorlopig staan er geen maandagavonden wedstrijden gepland voor dat wereldkampioenschap voetbal, dat vanaf de kwartfinales ook nog eens een rust gaat kennen van een half uur, want dan kunnen de artiesten optreden tijdens de voetbalwedstrijden en commercials, denkt meneer Trump dat hij daar goed aan doet. Dus ja, gaan we het allemaal niet over hebben, want dit is nog een reguliere uitzending, maar ik zei het al, een beetje magertjes met het nieuws. Dan gaan we het hebben

in deze uitzending. Een tekort aan personeel in de kinderopvang. Verder de prijzen die verder oplopen. Het recordniveau van 2022 is overigens nog niet gehaald, zo laat men wel weten. De vakbonden en het kabinet, ze liggen op ramkoers over de bezuinigingen. De acties die zijn er nu noodzakelijk. En daar gaan we natuurlijk over praten. Ze hebben wel afgelopen donderdag om tafel gezeten. Maar ja, ze dachten dat het 10 minuten zou duren. Heeft het al ook 10 uur geduurd. Maar het resultaat is hetzelfde. Verder het aantal huurwoningen dat maar blijft krimpen. De Nederlandse industrie rekent hoge oorlogsprijzen door aan de afnemers. Ja, en post de volgende dag op je mat vanaf 1 juli... gaat dat 4 euro per postzegel kosten. Dus niet meer de 1,40 zoals nu, maar 4 euro. Met name voor rouwpost gaat dat dus ook gelden. En dan zijn er heel veel mensen verdrietig over in een toch al zo verdrietige periode. Verder natuurlijk om 19:30 en om 20:30 het belangrijkste sociaal-economisch nieuws met Ingmar van den Berg. En ja, tussendoor draait Robert Schoots ook nog de leukste hits van de afgelopen decennia, die alweer klaarstaan voor hem in een mooi overzichtje. En dan mag hij zelf bepalen in welke volgorde ze die gaat draaien. Dus dat gaat helemaal goed komen. Zeker weten, zoals gebruikelijk, tot 21:00 vanavond hier op Link.

Aha was dat. En Keep on Touchy, om precies te zijn. Spijkenissenbrug, ja, het is weer zover. Hij staat weer open. Geldt ook voor de Botlekbrug trouwens. Die staat nog zo'n 10 minuten open. De Spijkenissenbrug nog zo'n 5 minuten. De file is overigens wel weg. Dus wat dat betreft hoeven we daar geen zorgen meer om te maken. Maar ja, het is erg druk rond de Spijkenissenbrug. En rond die Spijkenissenbrug aan de Schenkelweg wordt vanavond ook gewerkt. Dat betekent dat hij de hele week s'avonds tussen 8 uur s'avonds en 5 uur de andere ochtend is afgesloten. U bent dus gewaarschuwd. Denk ook dat daar wat heuveltjes gemaakt gaan worden, zoals ze ook op de Groene Kruisweg hebben gedaan. U kunt in Spijkenisse in het Atlas Hotel aan de Groene Kruisweg nummer 11 in Spijkenisse bij de FNV terecht met problemen en vragen op het gebied van werk en inkomen, zoals loononslag en uitkeringen. Het spreekuur dat daarvoor wordt gehouden is iedere dinsdagavond van 7 tot half 10. U kunt een afspraak maken via de afspraakplanner op de site van de landelijke FNV. Voor het stellen van algemene vragen, bestellen brochures of er dreigt ontslag op staande voet, dan is er ook het contactcentrum van de FNV dat op werkdagen bereikbaar is.

van 8:30 tot 6:30. Telefoonnummer is 088-368-0368. Dat is 088-368-0368. En ideeën voor de komende uitzendingen van Zeker Weten zijn natuurlijk van harte welkom, want de Zeker Weten Zomereditie komt er weer aan straks vanaf begin juli, om precies te zijn. En ons e-mailadres is zekerweten@hotmail.com. Daar kunt u alles over kwijt. En na de zomer, kan ik u alvast gaan vertellen, gaan we een hele belangrijke gast krijgen. Want een man die nu aan het oproepen is om straks Nederland plat te gooien, die sinds 1 mei, dus vandaag precies 1 maand voorzitter is van de FNV, Hans Beckman, heeft inmiddels toegezegd dat hij de 1500ste uitzending zo leuk vond om te horen, dat hij graag na de zomer een keer komt aanschuiven om te praten over zijn functie. Nou, en die kans nemen we natuurlijk graag met beide handen aan. Dus dat gaat ook nog gebeuren in de komende periode.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in

0: elke vorm voor elke gelegenheid ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
4: 7:58 dan, iets eerder dan normaal. En we zijn naastig op zoek om de verbinding met Ingmar van den Berg tot stand te krijgen met de nieuwscentrale in Tilburg. Maar op de een of andere manier lukt het niet. Laten we hopen dat het om 8:30 wel lukt. Dus krijgt u van mij in dit geval eventjes het sociaal-economisch nieuws. Nederlanders betalen minder vaak met contant geld aan de kassa. Slechts 17% van de betalingen is met cash. Ook mensen van 75 jaar en ouder betalen steeds vaker met hun pinpas en minder met contant geld. In totaal betaalden Nederlanders vorig jaar iets minder vaak aan de kassa dan in 2024, blijkt uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Bank. Het ging om 7,1 miljard transacties. Wel nam het totaalbedrag toe tot 185 miljard euro. Het aantal pinbetalingen bleef ongeveer hetzelfde, terwijl het aandeel contante betalingen met 2 procentpunt is afgenomen naar 17%. Het aandeel kaartbetalingen aan de kassa steeg van 80% naar 83%. Mensen rekenen vooral kleinere bedragen tot 10 euro af met de pinpas. In 2025 nam het traditionele pinnen aan de kassa, waarbij de betaalpas in de betaalautomaat wordt gestoken, opnieuw af. Slechts 5% van alle pinbetalingen vindt op deze manier plaats. Eerder, een jaar eerder was dat nog 6%. Vooral bij relatief grote betalingen en bedragingen is het aandeel gedaald. De opmars van betalen met de mobiele telefoon of smartwatch, die is ook onverminderd doorgezet. Dat aandeel steeg van 43% in 2024 naar 47% van alle pinbetalingen. Mensen van 75 jaar en ouder betalen steeds vaker digitaal. Afgelopen jaar rekende deze groep 74% van hun betalingen aan de kassa met de pinpas af, terwijl dat in 2024 nog 70% was. Ook betalingen aan bijvoorbeeld familie en vrienden en voor sport en andere activiteiten vinden bij ouderen steeds vaker digitaal plaats. Het aandeel auto-elektronische betalingen met een betaalverzoek of overschrijving lag bij 75-jarigen vorig jaar op 51%. Dat is 16 procentpunt meer dan in 2024. De Nederlandse economie groeit harder. Werk vinden wordt lastiger. De Nederlandse economie is harder gegroeid in 2024 en de groei kwam uit op 1,8% tegenover 1,1% een jaar eerder. In alle provincies ging de economie vooruit. Friesland groeide het sterkst, Limburg het minst. De economie van Friesland groeide met 2,4% het hardst, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over de regionale economie. Het is opvallend omdat de Friese economie in 2024 nog kromp. Ook Groningen groeide weer na enkele jaren van krimp. Volgens het CBS lag de groei daar vooral door handel, overheid en zorg. Limburg had met 0,8% de laagste economische groei. Toch was het jaar daar volgens het CBS op meerdere punten gunstiger dan eerder. De werkloosheid bleef gelijk, het aantal faillissementen daalde en het ondernemersvertrouwen nam toe. De werkloosheid steeg in 10 van de 12 provincies. Alleen in Utrecht en Limburg bleef die gelijk. Zuid-Holland, waar wij in zitten, had met 5,5% de hoogste werkloosheid van alle provincies. In Zeeland was de werkloosheid het laagst, 3,2%. Ook in de 4 grootste steden liep de werkloosheid op. De stijging was het grootst in Rotterdam, van 5,4 naar 6,4%. De arbeidsmarkt werd minder krap. In 2025 waren er landelijk 98 openstaande vacatures per 100 werklozen. Een jaar eerder waren dat er nog 108. In alle provincies nam de spanning op de arbeidsmarkt af. Met 122 vacatures per 100 werklozen hadden Zeeland en Utrecht nog de krapste arbeidsmarkt. Voor Flevoland en Zeeland was het beeld minder gunstig. In beide provincies steeg de werkloosheid, nam het aantal faillissementen toe en daalde het

0: ondernemersvertrouwen. In Flevoland groeide de economie bovendien minder hard. De bezuinigingen op de langdurige zorg worden uitgesteld tot na 2027, meldt een woordvoerder van minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg. Door binnen het ministerie te schuiven met geld wordt in 2027 bezuinigingen van 170 miljoen euro ongedaan gemaakt. Het gaat om bezuinigingen voor volgend jaar. Die zijn afgesproken door het vorige kabinet Schoof en het kabinet Rutte 4. Sterk wil zo tegemoetkomen aan een krappe meerderheid van de Kamer die vindt dat er eigenlijk niets meer van de gehandicaptenzorg af kan. Een motie hierover was ingediend door de ChristenUnie, maar werd in maart met 1 stemverschil aangenomen. ChristenUnie-voorzitter Mirjam Bikker noemt het in een bericht op X een goed nieuws. Deze mensen verdienen onze steun. De gehandicaptenzorg mag geen sluitpost worden, nu de rest van de bezuinigingen nog. Dit besluit van Sterk neemt namelijk niet weg dat uiterlijk jaarlijks 1 miljard euro zal worden bezuinigd op de langdurige zorg. Het uitstellen van de bezuinigingen wordt betaald met extra geld dat eigenlijk was bedoeld voor zorginstellingen. Het idee was dat de instellingen zo hun financiële reserves konden aandikken. Die tariefsverhoging heeft Sterk uitgesteld omdat ze vreesden dat zorginstellingen het geld vooral zouden gebruiken om winst te maken of om onnodig veel te sparen, zo laat men weten. En dan staat er op dit plaatje Alex. Wat voor weer wordt het de rest van de week? Wordt het weer zo warm? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Maar vanuit deze regio neemt de bewolking toe in de komende nacht. En tegen het einde van de nacht volgt buiige regen. Met weinig wind koelt het niet verder af dan 14 tot 16 graden. Morgenochtend trekt de regen verder noordoostwaarts over het land. Daarachter breekt de zon weer door. Maar ontstaan ook stevige buien met kans op onweer, regen en windstoten tot 75 km per uur. Bij een meest matige wind uit zuidelijke richting liggen de maxima tussen de 19 en 23 graden. Ook de dagen daarna is het vooral nat. En vooral op de donderdag en de vrijdag is dat het geval en daalt het kwik naar zelfs 17 graden in deze regio. Zaterdag dan is het weer een wat drogere dag en kan het kwik stijgen naar ongeveer 19 graden. Zijn de eerste dagen nog windkracht 4, daarna was er een zuidwestenwind uit de windkracht 3 ongeveer die dan gaat waaien. Dan de situatie op de weg. Laten we eerst de bruggen even pakken. De Botlekbrug staat weer op dat die standje doorrijden is. De Spijkenissebrug stond dat ook, maar is inmiddels nog zeker 3 minuten geopend. Ja, sinds 7 uur al de derde opening die we hebben. Dus. En vanaf 5:30 hebben er ook lange openingen van een kwartier en ruim een 30 minuten zijn er geweest bij de brug. Dus het is veel scheepsvaartverkeer, maar ja, u moet daar dus wel eventjes rekening mee houden. Dan kijken we eventjes naar het openbaar vervoer. Dan gaan we eerst eventjes naar de Heveringseweg, want fase 3 van 5 is daarin gegaan. Voor de buslijnen 102 en 403 van EBS. Een lijn 102 rijdt een aangepaste route door Rokanje en doet alleen de halte Alardusdreef aan. Via de Hoogvlietlijk en de Middellaan wordt er de omleidingsroute dan ingezet. Lijn 403 rijdt niet door Rokanje en er zijn vervangende halten aan het Korte Dijkje bij Rokanje. En er zijn vervallen haltes dus aan de Boomweg, de Walensteiner Dorp en de Alardusdreef voor lijn 403. Dan wordt er vanaf 18 juli even 3 weken niet gewerkt en dan rijden de bussen 403, maar ook de bussen 102, dus de normale route. Maar na de zomervakantie zal tot en met 2 oktober opnieuw worden gewerkt aan de wegen daar in Ridderkerk. Ridderkerk, Rokanje, moet ik natuurlijk zeggen. En de gemeente Nissewaard is nu ook bezig de draailus bij de Westakker aan te passen. Daardoor stopt bus 285 en de Spijkhopper richting Spijkenisse Metrocentrum aan de Vogelangzanglaan, waar een tijdelijke halt is ingericht. Duurt ongeveer 6 weken, maar een echte einddatum is hiervoor nog niet bekend, zo laat men weten. En vanaf vandaag tot en met vrijdag zijn er werkzaamheden in Rozenburg, de hoogte van de Laan van Nieuw-Blankenburg. Hierdoor rijdt de buslijn 105, 106 en 115 ook een aangepaste route in Rozenburg. Er wordt niet gestopt bij de Laan van Nieuw-Blankenburg en er is een vervangende halte aan het Raadhuisplein. De bussen rijden via een omleiding over de Blankenburg en Molenweg en bedienen vervolgens de halte Raadhuisplein. En voor lijn 115 betekent dat de Laan van Nieuw-Blankenburg ook niet wordt aangedaan, evenals de Ruisdaalstraat en het Noordererf. Daarvoor zijn weer extra haltes aan de Tienmorgenseweg en aan de Volgerweg, zo laat ze EBS in ieder geval weten. Dit is dus vandaag van start gegaan en duurt nog tot en met vrijdagmiddag 4:30.
1: Link reclame. Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie.

0: therapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: En nu terug naar...

Mr. Big was dat, ja. Zo is het 13 minuten voor 8 geworden. Het personeelstekort in de kinderopvangsector zal de komende jaren ondanks vele maatregelen toenemen, voorspellen onderzoekers van Ipsos en SEO Economisch Onderzoek. Het helpt niet als de kinderopvang steeds goedkoper wordt voor ouders. In 2025 kwam de sector zo'n 7000 medewerkers tekort. Dat tekort kan de komende jaren oplopen tot 24.500... zoals de plannen van een goedkopere kinderopvang vanaf 2029 doorgaan. De plannen die al 4 jaar uitgesteld zijn, omdat de druk op de kinderopvang anders te groot zou worden. Sinds 2020 zijn er 36 verschillende maatregelen genomen om het

personeelstekort tegen te gaan. 23 daarvan vallen onder het ministerie van Sociale Zaken. Die heeft dat laten evalueren. En hieronder valt bijvoorbeeld de campagne om in de kinderopvang te gaan werken. In de afgelopen 10 jaar zijn er bijna 50.000 mensen bijgekomen in de kinderopvang, staat in het Ipsos-rapport dat minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daardoor zijn er in de sector nu bijna 127.000 werkenden. Ook zijn deeltijdkrachten meer uren gaan werken, wat een van de doelen was achter het beleid. Maar de vraag naar kinderopvang groeit ook. 12-15% van de ouders moet langer dan 3 maanden wachten op een plek voor een kind in de kinderopvang of de buitenschoolse opvang, de BSO. De wachttijd er zijn in 2025 wel iets afgenomen. Volgens onderzoekers is niet bewezen dat beleid heeft geleid tot kortere wachttijden. Ook niet hier op Voorne-Putten en meer instroom van personeel. Volgens de kinderopvangorganisaties was er wel verlichting, maar kan die ook van tijdelijke aard zijn. De kinderopvangtoeslag wordt in 2029 afgeschaft. De prijzen gaan dan voor de meeste ouders omlaag. Ze hoeven geen toeslag meer aan te vragen, maar betaalt de overheid de subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisaties. De verwachting is dat meer ouders meer uren opvang willen, waardoor er nog meer personeel nodig is. Sinds 2024 gaat de overheid al stapsgewijs over van een goedkope kinderopvang, beginnend bij lagere inkomensgroepen. Voor hen is de overgang naar het nieuwe stelsel minder ingrijpend, omdat zij voorheen ook al een groot deel van de kosten vergoed hebben gekregen. Cosa della vita. Eros Ramazzotti.

intelligent verhaal, toch, wat er verteld werd door deze dames. Salt en Peppa waren dat. En Shoop, om 7:58 zit het eerste uur van Zeker Weten erop. Met straks naar achter aandacht voor.

0: voor de prijzen die verder oplopen, maar niet tot het grote recordniveau. De post de volgende dag op je mat kost bijna 4 euro. Dus vanaf 1 juli, dus deze maand, moet je het nog snel versturen. En de Nederlandse industrie rekent hoge oorlogsprijzen door aan de afnemers, zo laat men weten. En daarnaast ook de vakbonden en het kabinet liggen op ramkoers tijdens het overleg wat ze gedaan hebben. Genoeg reden om ook het tweede uur aan te houden van Zeker Weten, hier op Link na de klok van 8 uur.
1: Link reclame. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm bij 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
7: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
8: Uw tuin, onze zorg.

Flora Dek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrij.

En zo rolden we het tweede uur binnen van deze uitzending van Zeker Geweten. Nou, daarmee werd het bijna... Nou, het is inmiddels 7 minuten over 8. De inflatie in Nederland loopt op door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken dat de prijzen zo hard stijgen als in de zomer van 2022. Dat zegt Olaf Sijpen, en hij is van de Nederlandse Bank, de president. Prijsstijgingen van ruim 14% hoeven we voorlopig niet te verwachten, maar de inflatie ligt wel op een hoger niveau, zegt hij. Dat is vooral te merken aan de prijzen aan de pompen in de supermarkt. Maar in 2022 kwamen we net uit de coronacrisis. Bovendien was de gasprijs veel hoger dan nu het geval is. Sijpen zegt dat de Europese Centrale Bank er alles aan zal doen om te zorgen voor prijsstabiliteit. Over 2 weken volgt er namelijk weer een rentebesluit. De ECB heeft de afgelopen 2 keer de rente op 2% gehouden, maar het wordt steeds aannemelijker dat de rente binnenkort omhoog gaat. De risico's voor het Nederlandse financiële stelsel blijven groot, meent Sijpen. Dat komt door de aanhoudende politieke en economische onzekerheid. In de afgelopen jaren hebben schokken elkaar in hoog tempo opgevolgd. Daar is dit jaar het conflict in het Midden-Oosten bijgekomen, waardoor de wereldwijde onzekerheid verder is toegenomen.

De Nederlandse president, Nederlandse bankpresident spreekt ook van een code oranje voor de financiële stabiliteit. De gevolgen van een conflict in het Midden-Oosten ervaren veel mensen op dagelijkse basis. Ze beschikken bijvoorbeeld wanneer ze moeten betalen aan de pomp of in de supermarkt of wanneer een hypotheekrente wordt herzien. Zulke zorgen zijn concreet en begrijpelijk. Slijper ziet op korte termijn drie belangrijke en samenhangende risico's voor de financiële stabiliteit in ons land. Dan gaat het om geopolitieke spanningen, een hogere cyberdreiging en een grote kans op een prijscorrectie op de financiële markten. Slijper maakt zich vooral zorgen over de cyberdreiging. Die is toegenomen door nieuwe vormen van kunstmatige intelligentie. De zogenoemde frontier AI-modellen zijn zo slim en snel dat zij zelf autonoom aanvallen kunnen uitvoeren doordat ze de zwakke plek in de beveiliging in slechts enkele minuten hebben gevonden. Bovendien zijn deze nieuwe AI-modellen volgens Slijper beter in staat om grote kwetsbaarheden zelfstandig uit te buiten en stellen ze daarmee voor een grotere groep kwaadwillenden in staat om geavanceerde aanvallen uit te voeren. Dit vergroot de noodzaak om de kwetsbaarheid sneller op te lossen, waardoor bestaande processen om IT-systemen te beschermen steeds meer onder druk komen te staan. Deze ontwikkeling raakt niet alleen financiële instellingen, het is ook relevant voor de vitale infrastructuur zoals energie en telecom, waar de financiële sector van afhankelijk is. En hetzelfde geldt voor de digitale leveranciers, zoals de softwarebedrijven, zo laat men weten.

weet wel, die met dat haar op een bossie. Die heet Diana Rossi natuurlijk. En Upside Down. De Spijkenissebrug staat open. Dat betekent dat je nog 8 minuten eventjes stilstaat. De andere brug op voor de punten staan op standje doorrijden. Zo lijkt Rijkswaterstaat aan ons te melden. Al zit de Kalandbrug er op de een of andere manier niet bij. Zeker een storing of zo. Met zou zomaar kunnen. Dus mochten we daar nog informatie over hebben, dan hoor je dat natuurlijk ook hier. Een verhelderend gesprek tussen de vakbond, werkgevers en het kabinet over de plannen rond de sociale zekerheid is eigenlijk op niets uitgedraaid. Ondanks het schrappen van de AOW-verhoging gaan de bonden actie voeren vanwege de bezuinigingen op de WW en de WIA. Premier Rob Jetten en de betrokken ministers waren aanwezig bij het gesprek met de vakbonden en de werkgeversorganisaties in het Kathuis, dat uiteindelijk zo'n 2,5 uur heeft geduurd. De vakbonden zijn boos vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid die het kabinet wil doorvoeren. Door de beoogde snelle stijging van de AOW-leeftijd is dinsdag een streep gehaald door minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken. Maar de bonden willen ook dat de bezuinigingen op de WW en de WIA definitief van tafel gaan. Dat ultimatum stelden ze 2 weken geleden. Het kabinet heeft toegezegd dat ze deze plannen voor nu van tafel worden gehaald, maar dat is voor de bonden niet voldoende. Ze hebben ook niet duidelijk gehoord dat deze bezuinigingen helemaal niet van de baan zijn, lichten de voormannen toe aan de pers. Ze houden daarom vast aan de aangekondigde acties. CNV-voorzitter Hans van der Heuvel.

Wol zei dat er geen woede aan te pas was, kwam bij de gesprekken met de ministers. Maar we hebben nuchter geconstateerd dat dit niet aan ons ultimatum kan worden voldaan. Het kabinet stelt dat de hervormingen nodig zijn om de overheidsfinanciën gezond te houden, uitvoeringsproblemen op te lossen en de arbeidsmarkt vol te trekken. De bezuinigingen op de sociale zekerheid moeten in totaal ongeveer 6,5 miljard euro opleveren, waarbij de AOW-leeftijdsverhoging het Rijk zo'n 2,7 miljard euro oplevert. Dat bedrag staat, ook nadat er een streep door het AOW-plan was gehaald, gewoon nog op de begroting. Dat betekent dat het kabinet deze miljarden hoe dan ook ergens moet zien te vinden. Volgens Vuilbrief volgen die financiën vanzelf als er goede ideeën zijn. Hij hoopte daarom nog deze zomer op een sociaal akkoord met de bonden. Hans Spekman, voorzitter van vakbond FNV, zei dat de vakbonden wel in gesprek blijven met de werkgevers, omdat wij als vakbond ook een goede en sterke economie willen hebben. Volgens premier Jette werkt het kabinet de komende tijd verder aan plannen voor de sociale zekerheid. De vakbonden gaven na het gesprek in het Catshuis aan dat zij niet meer verder willen praten. Bij het kabinet staat de deur altijd open, zegt Jette. Ik hoop dat werkgevers en werknemers ook snel weer met ons willen doorpraten. De premier hoopt dat de eerder aangekondigde stakingen een niet al te grote impact hebben op de samenleving. Er is onder meer een landelijke staking aangekondigd op 24 juni in het openbaar vervoer. De werkgeversvoorman Koen van Oostrom noemt het teleurstellend dat vakbonden de gesprekken met het kabinet beëindigen en gaan staken. De VNO-NCW-voorzitter vindt dat het kabinet in de discussie over hervormingen van de sociale zekerheid mooie openingen heeft geboden richting de bonden die de bezuinigingen van tafel willen. Wel is hij blij dat FNV, CNV en VCP willen blijven doorpraten met werkgevers over het versterken van de economie, zei van Oostrom na het overleg met sociale partners in het Catshuis. Nou, daar hebben we het natuurlijk in onze uitzending 1500, twee weken geleden op deze zender uitgebreid met Willem Heidakker over gehad. De Sjaak die daar ook over ging praten, ook nog op demonstraties overal het woord zou gaan nemen. En dat heeft hij in de afgelopen periode natuurlijk ook gedaan. Of gaat hij in de komende periode nog doen. Hij heeft dat gesprek ook richting Hans Spekman gestuurd, de nieuwe voorzitter van de FNV, zoals ik de afgelopen uur ook al een keer heb gezegd. En die was zeer enthousiast erover. Zo enthousiast zelfs dat hij, als hij een beetje is ingewerkt, want hij is nog maar een maand in dienst als voorzitter van de landelijke FNV, dat hij graag bij Zeker Weten twee uurtjes komt aanschuiven om over zijn werk te praten. Nou, dat gaan we zeker doen na de zomer.

start het altijd mee. Hè? En dan gaat het steeds verder. It Started With The Kiss. Van de band die zichzelf naar hete chocolademelk heeft genoemd. Hot Chocolates. Het aantal huurwoningen dat begin dit jaar is verkocht aan particulieren is opnieuw gestegen. De hoeveelheid huurwoningen is daardoor weer afgenomen. Maar uit cijfers van het kadaster blijkt ook dat we inmiddels de piek van het aantal verkochte huurwoningen wel hebben bereikt. De verkochte particuliere investeerders de afgelopen maanden voor het eerst minder woningen dan een jaar eerder. Grote vastgoedinvesteerders verkochten nog wel meer huurwoningen dan een jaar eerder. Voormalige huurwoningen worden vooral gekocht door starters. Zij kochten zelf 40% van de woningen. Dat is een trend die we al een paar jaar zien, zegt Mathieu Zuidema, onderzoek van het kadaster. Het bezit van een huurwoning werd de afgelopen jaren een stuk onaantrekkelijker doordat de huurregels zijn verscherpt. Ook de stijgende rente en de hogere belasting op vermogen schrikt veel vastgoedinvesteerders af. Daarom zijn de afgelopen 3 jaar veel huurwoningen te koop gezet en nam het aantal huurwoningen in rap tempo af. Vooral in de 4 grote steden werden er vaak wat kleinere huurwoningen verkocht. Het kabinet heeft inmiddels wat maatregelen aangekondigd om te zorgen dat het bezitten van huurwoningen toch interessanter wordt. In de toekomst mag de WOZ-waarde van een woning zwaarder wegen bij het bepalen van de huurprijs. Ook is het de bedoeling dat een huurwoning goedkoper moet worden aangeboden als het geen buitenruimte heeft. Toch klinkt er vanuit de vastgoedsector kritiek op de maatregelen. Zo is het volgens de brancheorganisatie Vastgoedbelang veel te weinig en moet er meer gedaan worden om het aantal huurwoningen in Nederland weer te laten toenemen, zo hebben ze laten weten. Ik meld u dat de Spijkenissebrug inmiddels weer is gedaald, maar de Botlekbrug die staat weer op standje. Nou, niet doorrijden in dit geval, dus moet nog eventjes geduld hebben, 1 minuut of 6. Dan zal ook de Botlekbrug weer terug zijn op zijn plek. En kunt u erover rijden nadat hij eerder vandaag in storing is geweest.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
8: 8:30. Net als vorig uur hebben we nog wat technische problemen met de verbinding met Tilburg. We kunnen elkaar wel verstaan, maar er zit een soort Spaanse vlieg tussen die tussendoor zoomt. Dat willen we u als radioluisteraar niet aandoen. Dus vandaar dat u van mij vandaag het sociaal-economisch nieuws krijgt. Nederlanders betalen minder vaak met contant geld aan de kassa. Slechts 17% van de betaling is met cash. Ook mensen van 75 jaar en ouder betalen steeds vaker met een pinpas en minder met contant geld. In totaal betaalden Nederlanders vorig jaar iets minder vaak aan de kassa dan in 2024, blijkt uit onderzoek van de Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Bank. Het ging om 7,1 miljard transacties. Wel nam het totaalbedrag toe tot 185 miljard euro. Het aantal pinbetalingen bleef ongeveer hetzelfde, terwijl het aandeel contante betalingen met 2 procentpunt is afgenomen naar 17%. Het aandeel kaartbetalingen aan de kassa steeg van 80 naar 83%. Mensen rekenen vooral kleinere bedragen tot 10 euro af met de pinpas. In 2025 nam het traditionele pinnen aan de kassa

waarbij de betaalpas in de betaalautomaat wordt gestoken opnieuw af. Zo'n 5% van alle pinbetalingen vindt op deze manier nog maar plaats. Een jaar eerder was dat 6%. Vooral bij relatief grote bedragen is het aandeel gedaald. De opmars van betalen met de mobiele telefoon of smartwatch zet onverminderd door. Dit aandeel steeg van 43% in 2024 naar 47% van andere pinbetalingen vorig jaar. Mensen van 75 jaar en ouder bestalen steeds vaker digitaal. Afgelopen jaar rekende deze groep 74% van de betalingen aan de kassa met de pinpas af, terwijl dat 70% was in 2024. Ook de betalingen aan bijvoorbeeld familie en vrienden en voor sport en andere activiteiten vinden bij ouderen steeds vaker digitaal plaats. Het aandeel elektronische betalingen met een betaalverzoek, een tikkie of overschrijving lag bij 75-plussers vorig jaar op 51%. En dat is 16 procentpunt meer dan in 2024. De Nederlandse economie is vorig jaar harder gegroeid dan in 2024. De groei kwam uit op 1,8% tegenover 1,1% een jaar eerder. In alle provincies ging de economie vooruit. Friesland groeit het sterkst, Limburg het minst. De economie van Friesland groeide met 2,4% het hardst, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over de regionale economie. Dat is opvallend omdat de Friese economie in 2024 nog kromp. Ook Groningen groeide weer na enkele jaren van krimp. Volgens het CBS kwam de groei daar vooral door de handel, overheid en zorg. Limburg had met 0,8% de laagste economische groei. Toch was het jaar daar volgens het CBS op meerdere punten gunstiger dan eerder. De werkloosheid bleef gelijk, het aantal faillissementen daalde en het ondernemersvertrouwen nam toe. De werkloosheid steeg in 10 van de 12 provincies. Alleen in Utrecht en Limburg bleef die gelijk. Zuid-Holland, waar wij dus wonen, had met 4,5% de hoogste werkloosheid van alle provincies. In Zeeland was de werkloosheid het laagst, zo'n 3,2%. Ook in de 4 grote steden liep de werkloosheid op. De stijging was het grootst in Rotterdam, 1% om precies te zijn, van 5,4 naar 6,4. De arbeidsmarkt werd minder krap. In 2025 waren er landelijk 98 openstaande vacatures per 100 werklozen. Ja, eerder waren dat er nog 108. In andere provincies nam de spanning op de arbeidsmarkt af. Met 122 vacatures per 100 werklozen hadden Zeeland en Utrecht nog de krapste arbeidsmarkt. Voor Flevoland en Zeeland was het beeld minder gunstig. In beide provincies steeg de werkloosheid, nam het aantal faillissementen toe en daalde het ondernemersvertrouwen. In Flevoland groeide de economie bovendien minder hard. De bezuinigingen op de langdurige zorg worden uitgesteld tot na 2027, meldt een woordvoerder van minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg. Door het binnen het ministerie te schuiven met geld worden in 2027 bezuinigingen van 170 miljoen euro ongedaan gemaakt. Het gaat om bezuinigingen voor volgend jaar die zijn afgesproken door het vorige kabinet Schoof en kabinet Rutte 4. Sterk wil zo tegemoetkomen aan een krappe meerderheid van de Kamer die vindt dat er eigenlijk niets meer van de gehandicaptenzorg af kan. Een motie hierover was ingediend door de ChristenUnie en werd in maart met 1 stemverschil aangenomen. ChristenUnie-voorzitter Mirjam Bikker noemt het bericht op X een goed nieuws. De mensen verdienen onze steun. De gehandicaptenzorg mag geen sluitpost worden, nu de rest van de bezuinigingen nog. Dit besluit van Sterk neemt namelijk niet weg dat uiterlijk jaarlijks 1 miljard euro zal worden bezuinigd op de langdurige zorg. De uitstellen van de bezuinigingen wordt betaald met extra geld dat eigenlijk was bedoeld voor zorginstellingen. Het idee was dat de instellingen zo hun financiële reserves konden aandikken. Die tariefsverhoging heeft Sterk uitgesteld omdat ze vreesde dat zorginstellingen het geld vooral zouden gebruiken om winst te maken of om onnodig veel te sparen, zo laat men weten. Tot zover het sociaal-economisch nieuws. Volgende week hopelijk weer met een goede verbinding met Tilburg, met Ingmar van den Berg. Dan hoort u hem weer voorbij komen, anders moet ik hem wel heel lang gaan missen. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht neemt het vanuit onze regio de bewolking toe en tegen het einde van de nacht volgt wat buiige regen. Met weinig wind koelt het niet verder af dan 14 tot 16 graden. Morgen trekt de regen verder noordoostwaarts weg. En daarachter breekt de zon door, maar ontstaan ook stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Bij meest matige wind uit zuidelijke richting liggen de maxima tussen de 19 en 23 graden. En inmiddels is tussen 1 uur en 4 uur morgenmiddag voor het hele land code geel afgekondigd vanwege de onweersbuien. Dus u bent daarmee dus gewaarschuwd voor morgen. Dan gaan we kijken naar de weg. Dan zien we in deze regio dat in Spijkenisse de Schenkelweg is afgesloten wegens werkzaamheden. Dat betekent dat u daar vanavond tussen 8 uur vanavond en 5 uur morgenochtend niet kan rijden. We komen vast van die hinderlijke drempels zoals op de Groene Kruisweg richting de Spijkenissebrug en van de Spijkenissebrug naar het Baljuwplein de afgelopen 2 weken ook hebben gemaakt om u maar 50 km per uur in plaats van de 80 die eerder was toegestaan daar te laten rijden. De bruggen die staan allemaal op

0: standje doorrijden. Maar die zijn al een keer of 6 open geweest in de afgelopen 1,5 uur. Dan meld ik u nog dat vanaf vandaag tot en met vrijdag er werkzaamheden zijn in Rozenburg. Ter hoogte van de halte Laan van Nieuw-Blankenburg bij EBS-lijn 105, 106 en 115. Daardoor rijden ze een aangepaste route. Voor 105 en 106 wordt er niet gestopt aan de Laan van Nieuw-Blankenburg. Bij het Raadhuisplein kunt u opstappen. De bussen rijden via een omleiding over de Blankenburg en dan de Molenweg en bedienen vervolgens de halte Raadhuisplein. Voor lijn 105 en 115 vervallen de haltes in Laan van Nieuw-Blankenburg, Ruisdaalstraat en Noordererf en kunt u vervangend opstappen aan de Tienmorgenseweg en de Volgerweg. Lijn 115 rijdt via de Tienmorgenseweg en de Volgerweg en vervolgt dan de route richting Raadhuisplein. Werkzaamheden zijn vandaag gestart en duren nog tot met vrijdagmiddag 4:30. De gemeente Nissewaard gaat de draailus bij de halte Westakker in de Akkers aanpassen. Daardoor stopt de bus 285 en de Spijkopper richting Spijkenisse Metrocentrum aan de Vogellangzaan. Maar een tijdelijke halte is ingericht. Dat duurt ongeveer 6 weken. Maar een echte einddatum is nog niet bekend. Zo heeft men ook nog eens een keertje laten weten. En dan ook nog in de Hellevoetsluis, of nee, in Rokanje, zijn er aanpassingen aan de Heveringseweg. Dat is inmiddels fase 3 van 5, zo laat ze EBS weten. En dat betekent dat u tot en met 17 juli de buslijnen 102 en 403 een omleidingsroute rijden tussen Oostvoorne en Rokanje. Voor 102 en 403 is die aangepaste route door Rokanje en doet alleen de halte Allardus Dreef aan. En via de Hoogvlietlaan en Middeldijk terug naar de omleidingsroute. Lijn 103 rijdt helemaal niet door Rokanje. De vervangende halte is bij de Korte Dijkje in Rokanje. Er wordt niet gestopt daardoor aan de Boomweg, de Walensteiner Dorp en aan de Allardus Dreef voor buslijn 104. Deze werkzaamheden duren tot 17 juli. Daarna is er 3 weken bouwvakvakantie. Dan rijden de bussen de normale route. En vanaf 10 augustus tot en met 2 oktober zijn er dan nieuwe omleidingsroutes.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.
3: Zeker weten met Alex en Ingmar.

De scene en iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Het wordt meer dan twee keer zo duur om brieven, waaronder rouwkaarten, de volgende dag te laten bezorgen, blijkt uit nieuwe tarieven die PostNL vandaag heeft bekendgemaakt. Rouwpost die binnen een dag bezorgd wordt, kost vanaf 12 juli €3,25 per brief. Voor andere brieven komt daar nog eens 70% bovenop. In beide gevallen gaat het om meer dan een verdubbeling. PostNL mag vanaf juli 2 dagen doen over het bezorgen van gewone post. Voorheen was dit 1 dag. Er werden rouwkaarten meegegeven aan de bezorger. Aangezien dit nu verandert, moet het bedrijf gebruik gaan maken van pakketbezorgdienst, en dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Tegen het hogere tarief wordt rouwpost en medische post van maandag tot en met zaterdag bezorgd. Overige post tegen het hogere tarief wordt maar 5 dagen per week bezorgd, van dinsdag tot en met zaterdag. Voor post die niet na 1 bezorgdag hoeft te worden afgeleverd, blijft de prijs van een postzegel €1,40. Maar voor rouwpost dus €3,25. De prijsverhoging voor de bezorging binnen 1 dag is broodnodig, zegt directeur van het postbedrijf van PostNL, Maurice Unk, tot voor kort directeur bij de RET in Rotterdam. Het aantal verstuurde brieven is de afgelopen 20 jaar met 70% afgenomen. Om betrouwbaar en te kunnen en blijven bezorgen, moeten we een aanpassing doen. Het bedrijf maakte eerder bekend dat vorig jaar 35 miljoen euro verlies is geleden op de wettelijk verplichte postbezorging. Het ook zegt het op postbedrijf dat het de komende jaren nog verlies zal maken. PostNL heeft al langer moeite om de kosten voor wettelijk verplichte bezorging te dekken. Vorig jaar kostte deze verplichte dekking zo'n €30 miljoen. Nou, dit is dus een grote verhoging en vooral heel erg zuur voor mensen die toch al zo verdrietig zijn omdat er iemand is overleden. Dat rouwpost dus vanaf 12 juli van €1,40 naar €3,25 per rouwstuk gaat.

Als dat niet de Australische Kylie Minogue was. En Spinning Around, om precies te zijn. Het laatste bericht van deze maandagavond meldt u dat de prijzen die Nederlandse industriebedrijven voor hun goederen vragen in april fors gestegen zijn. Volgens statistiekbureau CBS lagen de afzetprijzen gemiddeld 4,9% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. In maart bedroeg de stijging nog 1,4%. Daarmee wordt een reeks van 4 opvolgende maanden van prijsdalingen doorbroken. De omslag hangt direct samen met de sterk gestegen energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In februari, voor het begin van de Iran-oorlog, daalden de prijzen nog met 2,4%. Door het conflict in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen sterk gestegen. Een vat ruwe North Sea Brent kost in april ruim 47% meer dan een jaar eerder. In maart was dat al ruim 27%. In februari lag de olieprijs juist nog ruim 18% onder het niveau dan het jaar ervoor. De prijsstijgingen blijven niet beperkt tot Nederland. De Wereldbank waarschuwde eind april dat energieprijzen wereldwijd in 2026 naar verwachting met 24% stijgen. Het hoogste niveau sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Ook consumenten in de eurozone merken de gevolgen. De gemiddelde benzineprijs in de EU steeg tussen eind februari en eind april met 12%. Volgens de Nederlandse inflatie zijn de hoge producentenprijzen een risicofactor. Bedrijven berekenen stijgende inkoopkosten door aan hun afnemers, wat uiteindelijk in de consumentenprijzen terechtkomt. De Nederlandse inflatie bedroeg in april 2,8%, iets meer dan de 2,7% van maart. Bij de Nederlandse producentenprijsindex, dat is de PPI, die gaat het om goederen die hun industriële bedrijven fabriceren en verkopen, zoals chemicaliën, staal, aluminium, machines en de industriële apparatuur. En ook verwerkte voedingsmiddelen zoals zuivel, vleeswaren en conserven en bouwmaterialen als cement en bakstenen vallen onder dit geheel.

Laatste vocalen kwamen van Mr. Sting himself. En Have I Ever Lose My Faith in You was die getiteld. Ja, normaal gesproken dan vertel ik u waar u de FNV'ers de hele week tegen kunt komen met acties, onderhandelingen en dergelijke. Maar het is een hele rustige week blijkbaar, want ze hebben het niet doorgegeven aan me. Dus ja, dan kan ik u ook niet vertellen waar ze wel zitten. Dus dat maakt niet uit. Daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze uitzending van Zeker Weten. Maar er zijn nog heel veel leukere andere programma's te beluisteren. Elke dag word je op de hoogte gehouden door het nieuws in de regio bijvoorbeeld. Tussen 12 en 1 in de Linklunch met mijn collega Perry. En zaterdag is er bijvoorbeeld ook weer het sportprogramma op deze zender te beluisteren. En het is bijna de laatste uitzending dan van het seizoen, laat de redactie me weten. Maar ja, ze gaan nog één keer helemaal los, hebben ze me laten vertellen. Dus allemaal promotie- en degradatiewedstrijden voor de nacompetitie die ze gaan doen. En van de 8 ploegen van de 18 ploegen die hier op Voorne Putten zijn,

0: doen er nog 7 mee na het rondje van afgelopen zaterdag. En bij al die wedstrijden zijn ze aanstaande zaterdag. Zo ook bij de return voor een plekje in de vierde divisie tussen Nieuwehoorn en ARC. Aanstaande woensdag is de eerste wedstrijd in Alphen aan de Rijn. En de return is aanstaande zaterdag in Nieuwehoorn. En als die gewonnen wordt, dan zijn ze volgend jaar vierde divisionist, net als kampioen Spijkenisse. Voor een plekje in de eerste klasse gaan we de tweede ronde doen. Dus nog niet de finale ronde, zullen we maar zeggen. Zijn we aanstaande week ook bij Brielen tegen Nieuwekerk en Heine Noord tegen Zuidland. Heine Noord dat volgens geruchten vandaag Spijkenisser Tom den Boer voor de laatste wedstrijd zo'n beetje op slaat heeft gezet. Omdat hij volgend jaar de tegenstander gaat trainen. En dat is natuurlijk niet zo aardig. Maar het zijn nog geruchten, maar ik heb ze wel gehoord. En nu weet u ze ook, zullen we maar zeggen. Dan gaan we promotie naar de vierde klasse. Naar wel een finale wedstrijd. In Stellendam speelt het Geervlietse GHVV 13 tegen oude Tongse ploeg DBGC. We zijn daar natuurlijk bij. En voor behoud in de derde klasse. Maar het terrein is nog niet bekendgemaakt. De ontmoeting tussen Schravendeel en OVV dat niet wil degraderen naar de vierde klasse. En voor een plekje in de vierde klasse vanuit de vijfde klasse volgen we ook de ontmoeting bij tussen TAVV uit Ter Aar en Rokanje. En die wedstrijd wordt weer gespeeld bij Laakkwartier in Den Haag, om precies te zijn. Zaterdag tussen 2 en 4 met collega Margreet Rinks op deze stoel. En als nodig is, en dat was het afgelopen zaterdag ook, omdat er al wat verlengingen waren om door te gaan, dan gaan we ook komende zaterdag door tot 6 uur 's avonds met die uitzending van Sport op Voorneputten. Zo lang is het nog dus niet. Het is nu 9 uur, dat betekent nieuws. En daarna DJ The Gooveman. Dus laat hem lekker aanstaan voor een nieuwe aflevering van Discomania. Mede namens Robert Schroot zeg ik bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week.
1: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm bij 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
2: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur. Link. Een nieuw uur.
5: Commercials are done. And now back to the music.
6: Discomania!
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
8: Bring the house down.
9: Let's get this party started, baby.
2: This is Link.

Maandag 1 juni 2026. Let's go for it. Nieuwe aflevering van Discomania tot de klok van 11 uur. Alright. We starten op met Diana Ross en de David Morales remix.

Upside Down Remix bij jou op de radio. Tot de klok van 11 uur is Discomania Time. Ik zou vandaag een gast krijgen, maar ik belde op en die zegt, ja, het gaat toch niet door. Want we was even bij de tandarts geweest en dat ging een beetje wild aan toe daar zo. Even een paar verstandskiezen eruit of zo, ja. Oké, Johan, veel succes en beterschap, jongen. Ja. This is the summer of love. It's Summer Radio.

0: Dance Across the Floor. Jimmy Bo Horn. Je hoorde de invloeden van Kees. Ja, van Casey. Casey in de Sunshine, ja. Duidelijk te horen, hè? Ja. Hey, leuk dat je luistert. Welkom bij Discomania. En de lekkere muziek komen we natuurlijk weer naar je toe. En tijd voor de... Ja, de gouden glans van ons antennes. Let's go! This is Lionel Richie running with the night.
1: Ladies and gentlemen, showtime. This is a Tamla.

0: Town Horse van ons al tellen. Stemmler Motown Sound. En Lionel Richie, Rolling with the Night. Het bewijst dat rock en disco makkelijk samen kunnen. Is je trouwens wie die gitaar op de gitaar? Ja? Dit is van Toto, ja, ken je hem? Ah, fantastisch, heerlijk. Leuk die luistert, welkom bij Discomania. Natuurlijk de vetste sound natuurlijk. Bij jou op de radio natuurlijk. Let's go for it, it's Discomania time. En we hebben nog eventjes de brand new banger van deze maand. De maand juni.
1: Here's a brand new banger.
2: This is where I go to hear what's new.
3: Banger. Word to your mother.
1: Brought to you by...
4: Who is this?
1: DJ Da Goofman.
0: Bekende remix. Ga je dadelijk verklappen wat origineel is, maar... Ga je dadelijk ook... Purple Disco Machine. Hier is Disco Sherry.

De brandnieuw banger van de maand juni, ja. De kerstverse nieuwe plaat van Purple Disco Machine. En die heet Disco Cherry. En ik hoor daar verschillende samples in. Maar ook het origineel natuurlijk van Casio Walkman. Klein stukje ervan, dat klinkt ongeveer een beetje zo.

0: Ja, dat heeft hij een beetje daarvan gepikt en opnieuw een beetje opgepoetst. En, ik denk een leuk hit geworden, absoluut. Heel leuk, luister, het is Disco Mania Time natuurlijk. Disco on your radio.
1: It's about to get hot.
2: Make it hot, let's go, man.
1: DJ the Goofman.
2: In the building. Doing it big right now.
3: Let's get ready to
2: non-stop electro. Number one.

0: Heerlijke met Mess Up Remix. Madonna, onder andere. En zellige dingen om even tussendoor te draaien, ja toch? Discomania, tot de klok van 11 uur. De allerlekkerste disco. Dreutels natuurlijk speciaal voor jou. Oh yeah.
1: Jouw maandagavond begint met de mooiste disco classics. Discomania.
0: Zometeen is het tijd voor de 12 inch van DJ de Groove van dinsdag. Deze heerlijke plaat van Pointer Sisters. Ah, het geluid automatisch hoor. It's going automatic.

0: Automatic en natuurlijk de Pointer Sisters bij op de radio. Leuk die luistert, welkom bij Discomania tot aan de klok van 11 uur. De allerlekkerste disco-muziek. Hier is de 12 inch van DJ De Groeven.
1: Ladies and gentlemen, welcome. I'm your DJ.
2: DJ De Goofman.
1: And I'm gonna take you on a tour.
3: I have a dream.
1: Of a 12 inch.
0: Vanavond is dat de Mr. James D. Train en Keep On.

0: Ah, oh, die heerlijke floor filler. Mr. James D. Train en Keep On Your Radio. Ah. Tot aan de klok van 11 uur is Disco Mania Time. Elke maandagavond tussen 9 en 11 uur hier op Link FM. En het wordt dit weekend, heb ik even zitten kijken op de kalender, 48 jaar op je radio. Ja, dat is bizar eigenlijk, hè? 48 jaar. Wow, wow, wow, wow.
1: Turn your radio up as loud as possible.
2: Welcome to Disco Mania.
3: They play the hottest music.
2: Disco Mania. With DJ Da Goofman.

Donna Summer Mess Up Mix. Drie nummers van Donna Summer en één nummer van Yazoo in de remix, ja. Kon je iets eruit halen, ja? I Feel Lost natuurlijk en... even kijken welke hebben we er nog meer natuurlijk in. Yazoo natuurlijk. Welke was er daar nog meer in gedaan? Love to Love You Baby zat er nog in en... Down Deep Inside, ja. Dat hebben ze allemaal. De mashup deze week. Discomania.

Forest en Feel the Need. Uitgebracht door het Live Fashion Dance Label. Ik heb me nog herinnerd dat hij optrad in Bloedkin in Rotterdam. Jee, de tijd vliegt echt, verschrikkelijk. Forest was dat een, wat was nou het origineel van deze plaat? Waar kwam die nou vandaan? Nou, een klein stukje dan even. Het is het origineel, ja, ja. Het origineel is afkomstig van de Detroit Emeralds en viel er niet in me. Klein stukje, vooruit. Hoppa.

0: Waar Detroit Emeralds en natuurlijk Feel the Need in Me, het origineel. Leuk hè? Leuk hè? Ja, geweldig.
1: It's about to get hot.
2: Make it hot, let's go man.
1: DJ the Goofman.
2: In the building. Doing it big right now.
1: Let's get it.

First Love Part 1, afkomstig van George Michael. Man, die veel te vroeg is dood gegaan, echt. Leuk dat je luistert. Discomania on your radio. En tot dan ook voor 11 uur de allerlekkerste disco-dreetels. Yes, sir. The girls go nuts.

De laatste plaat van het eerste uurtje. Hier is Giovanotti, Libera Landima.

0: Tot zover Giovanotti en Libera Lanima over vliegt de tijd weer. Hè. We gaan er even uit voor het nieuws weer en verkeer. Zijn we het over terug voor het tweede gedeelte van Discomania. Don't go anywhere.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

opening van het tweede gedeelte van Discomania. Welkom. Ah. Tracy Spencer uit het jaar 1985, denk ik zo'n beetje. Run to me. De zomerse klank al door je speakers heen. Oh. Gewoon, ja, ik zeg zomer op je radio, ja. Yeah.

0: It's crazy. It's
1: het geluid van voor naar putten.
2: Kokend heet.
1: Overal en altijd. Altijd. Klink.
3: Zometeen rond de klok van 10:30 staat ik klaar. Discomania in de mix onder natuurlijk aan met deze heerlijke plaat van Advance. Hier is Take Me to the Top.

zomerse klank op jouw speakers. Ja. Italo disco, ja, dat is wat het is. Advance en natuurlijk Take Me to the Top. Ik ga hem ook weer een keertje doen hoor. Discomania Goes Italo met alle lekkere Italo hits. Oh yeah. Zomerse geluiden natuurlijk, heerlijk bij jou op de radio. Discomania Goes Summer.

0: Hang On It. Afkomstig van de formatie Trance featuring Massimo Berardi. Italo Disco, ik zei het al. Ja, het zit er vol mee. Discomania en dan Your Radio.
1: Here we go!
2: It's not that your radio sounds strange. You just found a station that plays what you like.
3: Het geluid van voor naar putten.
2: DJ De Goofman. Listen to Disco and Soul. Disco and Soul. From the 70s, 80s and 90s.

0: De heerlijke flavor of Italo Disco, ja. Door de US remix van Love Is Gonna Be On Your Side. En de formatie heet Firefly. Tja. Nog één plaatje eraan, dames en heren. En dan is het tijd voor Discomania in de mix. Ja.
1: The girls go nuts.
0: Oh, ja. Yeah.
1: It's the ladies' favorite.
2: Het geluid van Vorne Putten.

0: Oh ja, oh ja, I confess, I confess. We're all guilty of love. Oh baby, ja. Yeah. Wat je lang was dat? En dan kijken we op het klokje. Het is tijd voor Discomania in the mix.
1: The station with the
2: best
1: music. Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: Het geluid van voor de putten. Dit is Link FM.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest. The hottest DJ mixing the beats. Beats.
5: Mixing
1: the beats. DJ.

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is

0: Brielen, jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route.

0: mensen naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hollandse Dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link hier.
5: Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters.

0: op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een stakend vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van de Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. De Nederlandse economie is vorig jaar met 1,8% gegroeid. Dat blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over de regionale economie. De verschillen tussen provincies zijn opvallend. Friesland groeide het sterkst, terwijl Limburg de laagste groei kende. Groningen liet na jaren van krimp door de afbouw van gaswinning eindelijk economisch herstel zien. De provincie Zuid-Holland groeide met 1,6%. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen...

0: met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Flink reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Weggebruikers op Voorne Putten moeten de komende weken rekening houden met werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Langs de N57 wordt tot en met 5 juni gewerkt aan kabels en leidingen tussen kilometerpunt 7,1 en 7,4. Op de A29 wordt tot 13 juni gewerkt aan de berm. Op metrostation Slingen is vrijdagavond een 50-jarige man neergestoken en gewond geraakt. De politie hield een 37-jarige man uit Spijkenisse aan. De verdachte vertoonde onbegrepen gedrag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en kon daarna naar huis. Zondagnacht rond 4 uur werd een slachtoffer van een steekincident aangetroffen aan de Flamingohoek in Spijkenisse. Ambulances, politie en een traumateam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op de nachtlandingsplaats aan de Hongerlandse dijk. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Het steekincident vond vermoedelijk niet op straat plaats. De politie doet onderzoek. Vandaag rond 12 uur verstuurt de overheid een NL Alert testbericht. Het bericht is te ontvangen via mobiele telefoons, reisinformatieschermen en de NL Alert app. Gebruikers van oordopjes of een koptelefoon wordt geadviseerd deze vlak voor 12 uur af te zetten. Elke eerste maandag van juni en december test de overheid NL Alert. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio.

0: regio. Ouwe Toeter. Bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
8: Met een nieuw uur, Link.
9: Een nieuw uur,